0: Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wild.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Fedor Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan. Het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Fedor Vogel presenteert Jazz and Easy, een programma met moderne jazz beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Zuid-Holland komen plaatselijk mistbanken voor. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en Gouda 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 5 fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk van Feyenoord supporters. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Feyenoord-directeur Eenhoorn zegt dat de daders zich moeten schamen en hoopt dat ze worden opgepakt. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong samen met haar baby in paniek vanaf een balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. En een touringcar is vannacht na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. De politie verwacht dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden van het ongeluk. En dan tot slot het weer. Het wordt een zonnige en droge dag en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelevarensveen, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ook 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Langzaam rijden over 5 kilometer en ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
7: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
7: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
8: Vandaag? Morgen?
9: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
12: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
13: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Het weer op deze maandag ziet er fraai uit. De dag start helder met een volop schijnend zonnetje. Er in de loop van de dag kan er soms wat bewolking aanwezig zijn. Maar de zon blijft de hoofdrol spelen in het weerbeeld en het blijft daarbij ook droog. De wind waait vanochtend zwak uit het noordoosten en draait vanmiddag naar het oosten en is dan zwak tot matig. De temperatuur komt vanmiddag uit op een aangename 22 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht verloopt helder en bij weinig wind kan de temperatuur later in de nacht dalen tot rond de 11 graden.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 5 fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk van Feyenoord-supporters. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Feyenoord-directeur Eenhoorn zegt dat de daders zich moeten schamen en hoopt dat ze worden opgepakt. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong samen met haar baby in paniek vanaf een balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. En een touringcar is vannacht na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. De politie verwacht dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden van het ongeluk. En dan tot slot het weer. Het wordt een zonnige en droge dag en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer vanmorgen goed door. Op de A20 vanuit Gouda staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboomgeneratie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
4: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
5: Kruidvat,
6: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
6: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
5: Libera
6: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: weerbericht.
1: Het weer op deze maandag ziet er fraai uit. De dag start helder met een volop schijnend zonnetje. Er in de loop van de dag kan er soms wat bewolking aanwezig zijn, maar de zon blijft de hoofdrol spelen in het weerbeeld en het blijft daarbij ook droog. De wind waait vanochtend zwak uit het noordoosten en draait vanmiddag naar het oosten en is dan zwak tot matig. De temperatuur komt vanmiddag uit op een aangename 22 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht verloopt helder en bij weinig wind kan de temperatuur later in de nacht dalen tot rond de 11 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 5 fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk van Feyenoord supporters. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Feyenoord-directeur Eenhoorn zegt dat de daders zich moeten schamen en hoopt dat ze worden opgepakt. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong samen met haar baby in paniek vanaf een balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. En een touringcar is vannacht na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. De politie verwacht dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden van het ongeluk. En dan tot slot het weer. Het wordt een zonnige en droge dag en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijn.

0: radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: Het weer op deze maandag ziet er fraai uit. De dag start helder met een volop schijnend zonnetje. Er in de loop van de dag kan er soms wat bewolking aanwezig zijn. Maar de zon blijft de hoofdrol spelen in het weerbeeld en het blijft daarbij ook droog. De wind waait vanochtend zwak uit het noordoosten en draait vanmiddag naar het oosten en is dan zwak tot matig. De temperatuur komt vanmiddag uit op een aangename 22 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht verloopt helder en bij weinig wind kan de temperatuur later in de nacht dalen tot rond de 11 graden.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 8 van de slachtoffers van het busongeluk vanmorgen bij Wezep op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur van de bestelbus. Enkele van de slachtoffers zijn zwaar gewond. Een Oostenrijkse touringcar schoot vanmorgen kort na 4 door de vangrail en ramde op de tegenliggende weghelft een bestelbus en schoot daarna van de weg af. In de bus zaten scholieren. Veel slachtoffers zouden glas- en snijwonden hebben. Een aantal van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Iedereen is inmiddels uit de bus. Het ongeluk gebeurde na 4 uur vannacht. En sinds die tijd is de A28 in de beide richtingen bij Wezep dicht. En dat duurt zeker tot na de avondspits. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse skioord Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is opgepakt voor huiselijk geweld. De man zou zijn vrouw ernstig hebben mishandeld. Ze is voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Jacques en Jessica Moretti zijn 2 van de in totaal 16 verdachten in het onderzoek naar de brand in het skidorp. Daarbij kwamen 41 mensen om het leven. De eigenaren worden onder meer verdacht van dood door schuld. En deelnemers van de marathon van Sydney krijgen volgende week zondag een wel heel bijzondere medaille na het finishen. Op het eremetaal staan bekende gebouwen en bezienswaardigheden van Sydney. De organisatie van de marathon presenteerde de medaille afgelopen week vol trots op Instagram. Maar op de medaille staat in plaats van het Allianz Stadium uit Sydney de Allianz Arena uit München. Omdat het hardloopevenement volgende week al wordt gehouden, krijgen de deelnemers daadwerkelijk de medaille met erop het Duitse stadion uitgereikt. Zo zegt de organisatie. En dan tot slot het weer. Ja, het is een zonnige en droge dag en de temperatuur ligt rond de 23 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: Een 7 in de eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fishing,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libra
3: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Hester's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke mood raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12. Samenstelling Hester Rook.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto.

en een weeromslag. We zijn weer lekker terug met de Zendwits Express. Het is 24 augustus 2026, we zitten in week 35. Het is inmiddels alweer dag 236 van het jaar 2026. En dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag. Een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. En dat allemaal rond etenstijd, dus ik zeg alvast, eet u smakelijk. Dit is de Zendwits Express. En dit is Taylor. We kennen haar als Taylor Swift uit 2026. The Fate of Ophelia.

The Fate of Ophelia. En dat was natuurlijk het geluid van Taylor Swift. Het is 24 augustus 2026. De zon ging op om 6 uur 34. Gaat onder om 20 uur 44. Betekent zo'n 14 uur en 10 minuten dat je hem tegen zou kunnen komen.

Eind jaren 70, The Crazy Little Thing Called Love. Het was natuurlijk het geluid van Queen. En ze scoorden er een nummer 1 hit mee. En zo hoort het ook natuurlijk, hè. Lekkere muziek van Queen in de Sandwich Express.

0: Wat een heerlijke muziek toch van Raccoon, hè? No Mercy was een van hun grote hits. En je hoort dat allemaal bij Radio Ridderkerk.
1: De Sandwich Express
0: is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Ja, jongeren kennen alleen maar Radio 3, maar voordat het ooit Radio 3 werd, heette het Hilversum 3. En we hebben het over 1984 dat Herman van Veen dat bezong.

Hip Don't Lies 2006 van Shakira. Maar dat had je inmiddels al gehoord natuurlijk. Hè? Eens kijken hoe het met de jarige is. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd. Maak er een gezellig dag van. Misschien heb je het al gevierd, maar dat weet je nooit natuurlijk. Maar vandaag jaar, vandaag gefeliciteerd. Het zijn altijd bekende jarig, ken je hem nog? Stefano Keizers. Ja, heet hij nou Stefano of heet hij anders? Of heet hij Ronnie Donnie? Ik weet het, Govert heet hij ook volgens mij wel eens. Een Nederlandse cabaretier en kleinkunstenaar. Stefano is geboren op 24 augustus 1987, wordt inmiddels 39 jaar. Ook jarig is Inge de Bruin, je kent haar, voormalig zwemster en vertegenwoordigster van de stichting Kika. Inge is geboren op 24 augustus 1973, wordt inmiddels 53 jaar. Wat kon ze zwemmen, die meid. Edwin Smulders is jarig, Nederlandse paparazzi of paparazzo, fotograaf, dat mag je allebei zeggen. Edwin is geboren op 24 augustus 1968 en hij wordt 58 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

noemen ze tegenwoordig stadionmuziek. De Hermes House Band. Uit de tijd van Jaap Rezema dat hij erbij zat, hè. En ja, je hoort ermee alle doelpunten zo'n beetje van Feyenoord. En als we het toch over voetbal hebben, en wist u dat je... 24 augustus 2011 bereikte het Nederlands voetbalelftal... de eerste plaats op de FIFA wereldranglijst. Kwam allemaal door het WK van 2010 natuurlijk, hè. Dit voor de eerste keer sinds de oprichting van die lijst in 1992... Ook de laatste keer, want sinds die tijd zijn ze alleen maar aan het zakken, heb ik begrepen. En 24 augustus 2015 behaalde Daphne Schipper de zilveren medaille op de wereldkampioenschappen atletiek in Peking. En dat deed ze op de 100 meter. En op 24 augustus 2023, zijn lekker bezig met de sport zeg, wint de Nederlandse atlete Femke Bol de titel op de 400 meter hoorde bij het WK atletiek in Boedapest. En dat is in Hongarije. Ze is de vierde Nederlandse atlete met goud op haar naam. Het is de hoogste tijd voor... onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag hoor je altijd een jaren 60 plaat. En dit keer is dat ook weer gelukt natuurlijk. We gaan naar 1967, het geluid van Doris.

Tom Manders, die ooit op het Schouwburgplein nog zijn prachtige locatie had waar die van alles. En daar ook dat Poesie Mouw is opgenomen, weet je nog wel. Tom Manders, oftewel Doris en de laatste trein naar Rotterdam. Ja, dat vindt een Rotterdammer het allerfijnste.

0: quetón, uy, quetón, uy, quetón, quetón, quetón, jibore, quito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú que tú y que tú y borequito como tú que no sabes la borequito como tú y yo sé más que yo sé más que todo sé más que nadie y sé más que tú y que tú y que tú y que tú que tú que tú y borequito como tú que no sabes la borequito como tú yo sé más que tú más que tú más que tú. Más que tú, y más que tú, y borequito como tú.
1: Nummer 1 hit voor Perret in 1971. En wat het koortje zong, daar zullen we het dan maar niet over hebben voor vandaag. Waar we het wel over hebben, is het weer voor vandaag en voor de komende dagen. Luister.
2: De Sandwich Express, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we opnieuw te maken met een wisselend weerbeeld. Met soms zonnige en dan weer wat bewolkte momenten. En het komt allemaal door voorbijtrekkende stapelwolken. De meeste zon lijkt bestemd voor de middaguren en het blijft daarbij droog. Wel verandert de windrichting, want die gaat vanuit het noordoosten later naar het oosten waaien. En die zal eerst zwak zijn en in de middag soms vrij krachtig. De temperatuur die loopt op naar zo'n 22, 23 graden. Minimum temperatuur 16 graden, max 23 graden, zonkans 90% en de neerslag kans 0%. Weercijfer voor vandaag is een 9. Komende dagen neemt de bewolking en regen toe in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt eerst naar zo'n 25 graden overdag en 15 graden in de nachten. En de wind die draait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig, windkracht 3. Vanaf donderdag neemt dan die kans op neerslag toe en wordt het overdag wat koeler, maar 's nachts weer ietsje warmer. De overdagtemperaturen voor de komende dagen: dinsdag 23 graden, woensdag 25, donderdag 26 en dan vrijdag 21, zaterdag 20 en zondag 21 graden.
2: De Sandwich Express met muziek en luchtige informatie. Retail.

0: Uit 1981, Elvin Stardust en Pretend was de hit die hij toen de tijd scoorde. Hoe zou het zijn met het lokale nieuws in Ridderkerk? Luister even.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De Belly Button Band liet het publiek afgelopen vrijdagavond genieten tijdens het zomeravondconcert. En dat was weer mooi om te zien en te horen. Het team Bok Films won de spannende 54ste jeugdwielertour 3x2. Van harte daarmee. En de Ridderkerkse dijken, ondanks de droogte, toch in goede staat. En dat is belangrijk. Je leest het allemaal via onze website of via de RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

Moving to the Sun, een gezelschap uit Frankrijk onder leiding van Hugel, het is mooi hoe je het noemen wilt. Hè. Eens even kijken of er nog wat aan activiteit is deze. Nou, er is genoeg deze week. Ik zie je van alles weer. Hè. Van vandaag tot en met vrijdag is er in ieder geval de tentweek in Slikkeveer op het terrein van het Electropark. Er is vrijdagavond natuurlijk weer een Serre Zomeravondconcert. Dit keer met Chanticoor de Brulboei. Altijd leuk, jongens. Deze week is er ook Jeugdland Ridderkerk van de 25e tot en met de 28e. En die vrijdagavond 28 augustus om 17:30 start tot een uur of 20:30 de zwemdisco Back to School in de Fakkel. Dat is allemaal voor kinderen tot en met 12 jaar. En op zaterdag 29 augustus op de buitenplaats Huis ten Donk is er van 10 tot 6 uur 's avonds Donkse Fair. Nou, dan weet je wel wat er aan de hand is. Dat wordt leuk.

The Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver. Wat een hit was dat toen, toch, die tijd. Eens even kijken, maandag 24 augustus in de Filmbiep in het centrum van 2 tot allemaal nog. Tot een uur van 3:15 is er Superjuf in de Jungle. En dat is voor de kids natuurlijk. Hè. Nou, zaterdag 29 augustus is er nog meer te doen, namelijk van 19:30 tot 22:00. Klassiek op de Waal. Gratis klassiek concert op de Waal bij Ondergaande Zon. Dat is mooi, hè? Oh, dat plaatje alleen al. Als het een beetje mooi weer is, dan is dat fantastisch. En zaterdag 29 augustus van 19:00 tot 01:00 is dans mee tijdens de Silent Disco in de Ridder in Ridderkerk bij het Koningsplein. Zet een koptelefoon op, kies je favoriete muziek en geniet van een avond vol dans, gezelligheid en leuke hits. De Ridder, daar is het allemaal te doen met de Silent Disco.

en Anywhere. Ik zie nog in de combinatie van de afgelopen week een workshop vrijwilligers werven. Facet Vrijwilligers Steunpunt houdt op donderdag 10 september een workshop vrijwilligers werven met impact. De workshop is bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren en bestuurders van organisaties die weer nieuwe vrijwilligers willen aantrekken. Het is 2 keer op die dag, donderdag 10 september van 10 tot 12 en 1 van 19 tot 21 uur. Het vindt allemaal plaats in de Schoutstraat nummer 5 en aanmelden moet via Facet Ridderkerk. Nog even een zwoele zomernacht voordat we naar het top 40 trio gaan. Is het nog zo zwoel?

0: De grote hit van Rutger van Barneveld, maar het is ook de hoogste tijd voor... Het vliegt voorbij zo nu, vrienden. Het top 40 trio van week 35 uit 1966. De top 3. Op 3 de Lovin' Spoonful met Summer in the City ging van 4 naar 3 in de vierde week van 13 weken. Op nummer 2 de Trucks with a Girl Like You ging van 1 naar 2 in de vijfde week van 14 weken. En op 1 de nieuwkomer Eleanor Rigby en The Yellow Submarine. Een combinatie van platen van The Beatles ging van 5 naar 1 in de tweede week van 14 weken. En dan de nieuwkomers van week 35. 1966 op 39. Pretty Things met A House in the Country. Zou er 3 weken in staan. Op 38 de Sandy Coast met We'll Meet Again. Dat nummer ken je vast nog wel. 2 weken genoteerd. Op 37 Sam the Sham en de Pharaohs met Little Red Riding Hood. Gingen 3 weken in de top 40 staan in die tijd. En op 34 Cliff Bennett en de Rebel Rousers met Got to Get You Into My Life. Kennen we nog van de Beatles, denk ik, hè? Zou er 1 week in staan. En op 29 The Outsiders met Keep On Trying. Zou er 11 weken in staan. En de hoogste nieuwkomerstrein van de Beach Boys. Die prachtige God Only Knows. En die zou er 8 weken in staan.
1: Top 40 trio. Nummer 38.

0: kwamen binnen op nummer 38. En zouden er dus 2 weken in staan. En de volgende zou 1 week blijven staan. En dat is de nieuwe nummer 34 van Cliff Bennett.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 34. ...1966.
3: Nieuw.

0: weer voor vandaag. De Sandwich Express. Bedankt voor het luisteren straks. De Riddermatinee. Ik blijf er ook bij. Dus blijf jij er ook bij. Morgen is er weer een sandwich. Gezellig dat je erbij blijft.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 27.
0: Nog één te gaan. En dat is er een van de Beach Boys.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Met Hans Magieto.

is maandag 24 augustus 2026. We zijn er weer na een weekje 3x2 de radioversie. Dat allemaal behorend bij de jeugdwielertour 3x2. We zijn weer terug met de oude programmering zoals u van ons gewend bent. We zitten in week 36. Nee, we zitten in week 35 op dag 236. En tot 3 uur zijn we bij je met de Riddermatinee. En daarin algemeen en lokaal nieuws, informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. We begonnen met Backstreet Boys uit 2000 met Show Me The Way. En een heleboel teksten erachter. Maar we hebben nog veel meer voor je in petto.

0: Arizona. Dat is het geluid van Steve Roland en de Family Dog. En voordat we de oceaan oversteken, eerst nog even het weer. Het weer voor vandaag. En in de tweede uur kijken we even naar het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtvridderkerk.nl. Maar wil je een heel uitgebreid verhaal over het weer hebben? Kijk dan eens op weerstationridderkerk.nl. Vandaag krijgen we opnieuw te maken met een wisselend weerbeeld. Met soms zonnige en dan weer wat bewolkte momenten. En dat komt door voorbijtrekkende stapelwolken. De meeste zon die lijkt bestemd voor de middag. Dat is mooi. En het blijft daarbij droog. Wel verandert de windrichting, want die gaat vanuit het noordoosten later in het oosten waaien. En die zal eerst zwak zijn en later in de middag soms vrij krachtig. De temperatuur die loopt op naar zo'n 22 graden, misschien 23. Minimum temperatuur 9 graden, max 22. Zonkans 90%, neerslagkans 0%. Weercijfer voor vandaag een 9.
1: Radio Ridderkerk op maandag.

ooit zeiden ze, we brengen één Nederlandstalige plaat uit. En dat was deze, maar inmiddels hebben ze er al een aantal uitgebracht, omdat het toch wel iets geworden was. Oceaan werd een hit en dat was allemaal in 2012. En als we het dan toch over hits hebben, dit is 10cc. Uit 1978. Een nummer 1 hit in die tijd. Dreadlock Holiday.

0: Ja, heerlijk, hè? De Dreadlock Holiday. Dan moet je op Jamaica geweest zijn. En dat was Tennessee hier waarschijnlijk ook. Want anders maak je natuurlijk niet dit soort muziek. Het was een grote hit in 1978. Het is tijd voor het lokale nieuws van Ridderkerk en omgeving.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: De workshop helpt vrijwilligersorganisaties bij het werven van vrijwilligers. Dat doen ze op donderdag 10 september tweemaal. Je moet je wel even als organisatie aanmelden via het vrijwilligerssteunpunt van Facet. En donderdag is de brand in een schuur geweest aan de Lagendijk. En vrijdag was er een brandje in een vuilniswagen aan de sportlaan. Hierbij bleek overigens een lithiumbatterij de boosdoener te zijn. Dus kan je nagaan wat dat kan veroorzaken. En bingo keert terug in Trefpunt Oost. De vakanties zijn voorbij en op woensdag 2 september is de eerstvolgende bingo in Oost. Voor details en meer informatie kijk je even op rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

degrees. Everybody's got to learn something. En dit is de versie van Cresip. En die kwam uit 2008. Het CR Zomeravondconcert aanstaande vrijdag is om 19:30 beginnend het Chanticoor De Brulboei, die dan lekker gaat... gewoon lekker komt zingen. Geweldig, want het is een koor met veel fans. Hartstikke goed. En zaterdag 29 augustus van 10 tot 18 uur is er weer de Donkse Fair. Dit keer de aflevering van 2026 rondom het Huis ten Donk. En straks vertel ik wat er ook nog de zondag te doen is. Want ook op zondag is er bij de Donkse Fair in de omgeving, de buitenruimte daar als het ware, een mooi programma. En ik hou het nog een beetje ruim wat is als je het nog niet weet.

0: Abilene. En dat was het geluid van George Hamilton IV. En dat kwam uit 1963. Een blik op de klok. Ja, daar komt hij weer.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar dit keer van een popgroep uit Noorwegen. Aha, zeg je dan. Dan weet ik welke groep het is. Dat klopt. De groep ontstond in 1982 in Oslo. En de naam van de band die ontstond toen de leden, drie leden, de ABBA-song Knowing Me, Knowing You hoorden. Want daarin zat in dat refreintje aha, aha. En dat was de naam. Daarna vertrok het trio naar Londen toe om daar een muzikale carrière op te bouwen. Dat is ze best gelukt. Want in 27 landen scoorden ze diverse nummer 1 hits. En hadden met The Living Daylight ook nog een echte bondhit te pakken. In Nederland albums een aantal, 17 namelijk. En de singles waren er een stuk of wat in de periode 1985-2002. 16 om precies te zijn. In de tipperaden zijn er 2 die blijven hangen. En in de top 40 zijn er 10 terechtgekomen. De grootste hit was een van de eerste hits. Uit 1985 was het Take On Me. Gaan we niet draaien, want wij gaan draaien een plaat uit 1986. Hunting High and Low. En uit 1988, en dat is Touchy. Je gaat luisteren naar De Dubbelaar met Aha.
1: Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.

0: soort aha-erlevenis. Aha, heren komen uit Noorwegen, hebben een carrière opgebouwd, onder andere in Londen. En hadden een paar hits, Take On Me was de een en The Living Daylight. Maar wij draaiden uit 1986 Hunting High and Low. En uit 1988 hoorde je Touchy. Je hebt geluisterd naar De Dubbelaar met Aha.
1: De Dubbelaar.

Een plaatje dat regelmatig als radiotune werd gebruikt. In de jaren 70 met name. Want het komt uit 1972. Het heet de Bongo Rock. En het is een plaat van de Incredible Bongo Band. We gaan terug in de tijd. En komen terecht in 1948. Haartjes nat en zo. En Gerard Cox die het allemaal vertelt. Want je weet het, hè? 1948, toen was geluk nog heel gewoon.

zorg is centrale verwarming en zo, hè? Want de ijsbloemen op de ramen. Dan hebben we het over 1948, maar ook later nog, hè? Gerard Cox en een van zijn grote hits die hij maakte. Er komt aan evenementen best wel het nodige aan wat interessant is. Zaterdag 29 augustus bijvoorbeeld, vanaf 8:30 tot 10:00... is de Klassiek op de Waal in Rijsoord, met een 40-koppig orkest, Ars Musica en van alles eromheen. En dat wordt natuurlijk weer een groot spektakel. Nu had ik het al over Huis ten Donk op de Buitenplaats, dat er ook op zondag wat te doen is. Zal ik het dan maar toch nu maar zeggen? Dan hebben we het maar gehad, hè. Zondag 30 augustus, Huis ten Donk op de Buitenplaats. Tussen 4:30 en 5:30 is het de Hermes Houseband die komt. Maar het evenement duurt vanaf 1:00 al, met allerlei andere dingen die er ook nog bij zijn. Maar als de Hermes Houseband komt, nou, dan wordt het een feestje, jongens. Onvergetelijk feestje op de zondag 30 augustus met de Hermes Houseband op Huis ten Donk. Maar er is nog veel meer te doen die dag.

De versie van Diane Warwick. En dat was Anyone Who Had a Heart uit de jaren 60. Hadden we het net over klassiek op de Waal. Er is nog meer op de Waal te doen. Bijvoorbeeld op zaterdag 5 september. Vanaf 7:30 tot in de kleine uurtjes zelfs is er weer de traditionele gondelvaart op de Waal. Dat allemaal in Rijsoord. Beleef op zaterdag 5 september de sfeervolle gondelvaart in Rijsoord. En geniet van prachtig verlichte boten, live muziek, spectaculaire licht- en lasershows en een gezellige avond voor jong en oud. Nou, als dat geen uitnodiging is, hè? Gewoon een gratis evenement en dan nog gezellig ook. En zaterdag 12 september van 10 tot 4 uur is de OMD. Geen Orchestral Maneuvers in the Dark, maar het is OMD ook staat voor Open Monumentendag. Dan kun je een bezoek brengen aan diverse monumenten. Ik zie dat er een stuk of 14 open zijn. En ik zag ook een verhaal over de Dongse buurt. Dat is ook heel leuk allemaal. Maar er is nog veel meer tijdens de Open Monumentendag. Je moet maar even kijken op de site van de Open Monumentendag Ridderkerk welke monumenten dan deelnemer zijn. Je leest het allemaal op www.uitagendaridderkerk.nl.

niet in Volendam hebben opgenomen toen de tijd, maar in Amerika of zo. Ze wilde even een ander sound. En dat was toen echt een ander sound voor de Cats. Be My Day. En dat was gelijk een hele grote hit. Weet u wat er speelt in uw buurt? Download dan de Gemeente Ridderkerk-app. En blijf op de hoogte van alle relevante informatie binnen de gemeente. Met deze app doe je eenvoudig een melding. Zie alle evenementen in de agenda Ridderkerk. En ontvang je, als je dat wilt, een melding van de officiële bekendmakingen die er zijn voor verbouwingen, toestanden, allemaal. Met de Gemeente Ridderkerk-app doe je voortaan de digitale zaken en de diensten van Ridderkerk letterlijk in en bij de hand. Nou, is het handig? De Gemeente Ridderkerk-app is gewoon te downloaden via jouw eigen App Store. We gaan even terug in de tijd, 1959, Johnny Horton.

The Battle of New Orleans. En dat was natuurlijk Johnny Horton uit 1959. We hadden het al eerder over de Bulboei, het Chanticoor. Aanstaande vrijdag is er nog een concert. En daarna zijn er nog maar 2 concerten. En dan is het vanaf mei tot en met 11 september is het dan, denk ik, de laatste. Dan is het weer gebeurd met het zomeravondconcert wat we iedere keer hadden. Elke vrijdagavond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Met Hans Magieto.

Het is maandag, 2 uur van de Riddermatinee. Leuk dat je erbij bent, fijn dat je luistert. We zijn er tot 3 uur met de Riddermatinee. Daarin natuurlijk lokaal nieuws en informatie. En muziek uit het collectief muziekgeheugen van Radio Ridderkerk. En misschien ook wel van u. Want we begonnen met de Springfields. Dat was Dusty Springfield samen met de broer. Heb ik wel eens begrepen. Kwam uit 1963 en het heette The Island of Dreams. En wat doe je op een eiland van dromen? Dan droom je lekker dromen over mij. Dream a little dream of me. Michael Bublé.

0: Zullen we eens kijken of we met het weer een beetje kunnen wegdromen? Of is dat te veel gevraagd? Het is een beetje gebeurd met dat hele mooie zomerweer. Maar ja, laten we maar eens luisteren.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag maximaal 22 graden zonkans, 90% neerslagkans, 0%. Weercijfer voor vandaag een 9. Komende dagen neemt de bewolking en regen toe in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar zo'n 25 graden overdag en 15 graden in de nachten. De wind die draait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig, windkracht 3. Vanaf donderdag neemt dan de kans op neerslag toe en wordt het overdag koeler, maar 's nachts weer ietsje warmer. De temperaturen overdag worden dan dinsdag 23 graden, woensdag 25, donderdag 26 en vanaf vrijdag gaat het iets afnemen. 21 graden op de vrijdag, zaterdag 20 graden en zondag 21 graden, maandag weer 22 graden.
1: Radio Ridderkerk op maandag.

komt uit 1974. De Nederlandse groep Teach In uit het Twentse land, volgens mij. Hè, kwamen ze allemaal. Ja, get die niet, maar de groep wel in ieder geval. En daar gaat het uiteindelijk om. Eens even kijken wat Rita Ora te melden heeft.

0: Ze hebben weer lekker gespeeld met een paar apparaten om het de sound te geven die de plaat kreeg. Rita Ora en Anywhere, en dat kwam uit 2017. Je krijgt nu het lokale nieuws en daarna komt Mandy even langs.
1: Radio Ridderkerk. Nieuws.
0: Vorige week reed er een bestuurder met hoge snelheid door Ridderkerk. En pas nu zijn de bekend geworden de details die daarbij naar voren zijn gekomen. De bestuurder die wordt verdacht van rijden onder invloed, zeer gevaarlijk rijgedrag, waarbij levensgevaar werd veroorzaakt, en het bezit en vervoer van 6 lachgasflessen. Het rijbewijs is ingevorderd en de bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Niet alleen te lezen via onze site rtvridderkerk.nl, maar ook via de RTV Ridderkerk app. En die is gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: Radio Ridderkerk in de middag.
0: Samen met Barry Manilow is het Mandy. Uit 1974.

prachtige nummers opgenomen. Waaronder deze Mandy en natuurlijk ook de Copacabana. Hij speelt nog steeds volgens mij ergens in Las Vegas of zo. Want hij speelt maar en hij speelt maar en hij zingt maar. Je hebt het dan over Barry Manilow. En dit is Jack Jersey.

Een van de grote hits van Jack Jersey. En hij heeft er wat gemaakt in die jaren 70 met name. Ook als Jack Jersey, maar ook als Jack de Nijs, zoals gezegd. In the Still of the Night. Zin in een gezellig middagje uit? Kom dan eens naar de bingo-middagen in het Trefpunt Oost in Ridderkerk. Iedere eerste woensdag van de maand, van 2 tot 4 uur, ben je van harte welkom in het Trefpunt Oost. En de eerstvolgende schijnt op 2 september aanstaande te zijn. Dat is sneller dan je denkt. En zaterdag 12 september, dan ja, het gaat wel hard hè, van 10:30 tot 13:30, is er in de bibliotheek in Ridderkerk Centrum een boektaxatie. Ja. Daar kun je ook aan meedoen als je wilt. Het is niet allemaal gratis, maar het is wel handig om een keer wat te laten doen op dat punt. Misschien heb je wel een boek liggen waarvan je denkt, nou, dat moeten we echt wel wat waard zijn. Nou, voor dat soort momenten kun je dan naar de bibliotheek, het centrum. Hadden we in het begin al over het Island of Dreams, kwam daar ook nog een Daydream Believer tegen. Of eigenlijk twee.

Daydream Believers, namelijk Anne Murray, die geef vast nog wel. En die andere was Nelly Furtado. Dus dat is niet een alledaagse combinatie. Bakje koffie? Een café con ron.

0: lekker, hè? Nog tot en met 29 september in de Oudheidkamer is er een wisseltentoonstelling Uit ons depot. Je begrijpt het al wat er dan allemaal staat. In de Oudheidkamer kun je terecht van woensdag tot en met zaterdag van 14:30 tot en met 16:30. En zaterdag 12 september, dan is het weer zover. Vanaf 17:00 tot 22:30 is het op het Koningsplein weer de Radio NL Artiestenshow Ridderkerk. Dat is een speciale uitvoering, jongens. Dat is leuk om weer naartoe te gaan. Tot nu toe is het een groot succes geweest en we hopen dat het met weer ook een succes wordt. En zondag 13 september van 10:30 tot 17:30 is het buitenzwembad open van de Fakkel. En dan is het weer tijd voor de hondenplons. Ja, kom samen met je hond en een duikje nemen, hè, in het zwembad. Lekker shoppen bij verschillende standhouders en ontmoet deze dag andere speelmaatjes. En dat geldt natuurlijk voor de honden. Nou, dat is mooi, want het is de hoogste tijd, denk ik, voor onze rubriek De Dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar.
0: Dit keer De Dubbelaar uit Volendam. En wel met de groep onder aanvoering van Jan Dulles, Jaap Kwakman en Robin. Vroeger was dat ook een Jan. Robin Kuller. Ze vormen de 3J's en de band werd landelijk bekend na het succes van hun debuutalbum Watermensen uit 2007. Daarna volgden tal van hits, waaronder Wiegelied, Wat is dromen, Geloven in het leven. En anno 2024 heeft de 3J's al 12 studioalbums op zijn naam staan. En in 2011 deed het trio namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Never Alone, waar ook een Nederlandse versie van bestaat. Hoor je zo. We gaan draaien uit 2010 dat nummer samen met Ellen ten Damme, Wat is dromen? En uit 2011 doen we Never Alone. En in het Nederlands heet het dan Je vecht nooit alleen. Je gaat luisteren naar De 3J's.
1: Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
2: Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

2011, Je vecht nooit alleen. En de Nederlandse versie was dat van Never Alone. En dat hebben ze vertolkt op het Eurovisie Songfestival. En we begonnen met Wat is dromen? Samen met Ellen ten Damme. En dat waren natuurlijk de drie J's onder aanvoering van Jan Dullers. En ik weet niet of je wel eens een keer andere popmuziek hebt horen zingen dan hun eigen muziek. Dat kan die overigens fantastisch.

1983 scoren ze nummer 1 hit in Nederland met deze Rondo Russo. En dan hebben we het over Berdien Stemberg, die de instrumentale plaat van dit uur liet horen. De site van de combinatie Ridderkerk er nog even bijgepakt, .nl natuurlijk. Hè. Dan zie je dat de 1000ste aflevering van de Story Off werd gemaakt door Kees de Klerk, Frank Stouten, Roel van den Hoeven en Bob den Breeën. En daar hebben we taart bij uitgedeeld, want dat was toch wel een mooi moment voor ze om daar even bij stil te staan. Met de hele groep van 3x2 die er ook nog bij zat. Leuk, gezellig. Die hebben ook met elkaar lekker een bakje koffie en taart gegeten. Ridderkerk, ze dijken, ja, ondanks de droogte, in goede staat. Dat je het vast weet. En dat is een verhaal wat je kunt teruglezen in de combinatie ridderkerk.nl.

1984, The Battle of Nashville, Johnny Cash. Ja, haal je er altijd uit, die stem. Prachtig. De gemeentekrant De Blauwkaai, heb je hem gemist? Dan kun je hem altijd nog even digitaal teruglezen. Hè, via de gemeentepagina's www.ridderkerk.nl. Ga je naar het tabblad Actueel en dan ga je gewoon naar De Blauwkaai. Heb je gemist deze week? Dan heb je gemist bijvoorbeeld De Donkse Huisjes. Historie achter elk voordeurtje. Ja, het is leuk daar, jongens. Ah, misschien is het wat voor de Open Monumentendag. Je moet maar eens kijken. En de jeugd wielertour 3x2. Een week vol fietsplezier gehad. Hartstikke goed allemaal. En de kerkweg, die wordt opnieuw ingericht. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Dit is Johnny Tillotson.

It Keeps Right on a Hurt in 1962 van Johnny Tillotson. Eens even kijken, nog tot en met 11 september een aantal activiteiten voor wat betreft de zomeravondconcerten. Dan is het weer gebeurd. Wisselende optredens met koren. Ja. Er zijn er nog twee na aanstaande vrijdag. Hebben we er nog twee in september. 4 en 11 september, dan is het weer gebeurd. Deze week, want dat zijn allemaal share-activiteiten. Misschien wist je dat wel. Deze week loopt er ook nog Jeugdland in de Fakkel. Hartstikke leuk. Spelen en meedoen lekker voor de jeugd van 5 tot 12 jaar. En op 12 september organiseren ze ook mede samen met Radio NL de artiestenshow Ridderkerk. En dat gebeurt allemaal op het Koningsplein. Ja, en dat is niet voor het eerst dit jaar. Hartstikke leuk dat ze daar weer mee komen.

scoorde nummer 1 dit in 1969. En de plaat was getiteld The Israelite. We hebben nog één te gaan, dat is The Morning. Ik zeg weer bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. En morgen, dan is Ton van Bennekom er weer met de Ridder Matinee.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546 of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekeinde in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harold is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog

0: naar de vermiste gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio, onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg 10 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht ook 10 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de tijdverlies nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ruggenschadeherstel Alterliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Weerbericht.
1: Het weer op deze maandag ziet er fraai uit. De dag start helder met een volop schijnend zonnetje. Er in de loop van de dag kan er soms wat bewolking aanwezig zijn. Maar de zon blijft de hoofdrol spelen in het weerbeeld en het blijft daarbij ook droog. De wind waait vanochtend zwak uit het noordoosten en draait vanmiddag naar het oosten en is dan zwak tot matig. De temperatuur komt vanmiddag uit op een aangename 22 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht verloopt helder en bij weinig wind kan de temperatuur later in de nacht dalen tot rond de 11 graden.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekeinde in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harold is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen korte files in de regio, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. Daar is de vertraging 5 minuten. Ook op de A4 tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein iets meer dan 5 minuten vertraging. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt.

0: Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum ook een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Vision,
9: Harmode Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
12: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
13: Eetcafé De Parel,
14: Lidl,
15: Libra
16: en Café Bonnes.
17: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: De Sandwich Express met Hans Magieto.

en een weeromslag. We zijn weer lekker terug met de Zendwits Express. Het is 24 augustus 2026, we zitten in week 35. Het is inmiddels alweer dag 236 van het jaar 2026. En dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag. Een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. En dat allemaal rond etenstijd, dus ik zeg alvast, eet u smakelijk. Dit is de Sandwich Express. En dit is Taylor. We kennen haar als Taylor Swift uit 2026. The Fate of Ophelia.

The Fate of Ophelia. En dat was natuurlijk het geluid van Taylor Swift. Het is 24 augustus 2026. De zon ging op om 6 uur 34. Gaat onder om 20 uur 44. Betekent zo'n 14 uur en 10 minuten dat je hem tegen zou kunnen komen.

Eind jaren 70, The Crazy Little Thing Called Love. Het was natuurlijk het geluid van Queen. En ze scoorde er een nummer 1 hit mee. En zo hoort het ook natuurlijk, hè. Lekkere muziek van Queen in de Sandwich Express.

0: Wat een heerlijke muziek toch van Raccoon en No Mercy. Dat was een van hun grote hits. En je hoort dat allemaal bij Radio Ridderkerk.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

0: Ja, jongeren kennen alleen maar Radio 3, maar voordat het ooit Radio 3 werd, heette het Hilversum 3. En we hebben het over 1984 dat Herman van Veen dat bezong.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Hip Don't Lies 2006 van Shakira. Maar dat had je inmiddels al gehoord natuurlijk. Hè? Eens kijken hoe het met de jarig is. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd. Maak er een gezellig dag van. Misschien heb je het al gevierd, maar dat weet je nooit natuurlijk. Maar vandaag jarig, vandaag gefeliciteerd. Het zijn altijd bekende jarig, ken je hem nog? Stefano Keizers. Ja, heet hij nou Stefano of heet hij anders? Of heet hij Ronnie Donnie? Ik weet het, Govert heet hij ook volgens mij wel eens. Een Nederlandse cabaretier en kleinkunstenaar. Stefano is geboren op 24 augustus 1987, wordt inmiddels 39 jaar. Ook jarig is Inge de Bruin, je kent haar, voormalig zwemster en vertegenwoordigster van de stichting Kika. Inge is geboren op 24 augustus 1973, wordt inmiddels 53 jaar. Wat kon ze zwemmen, die meid. Edwin Smulders is jarig, Nederlandse paparazzi of paparazzo, fotograaf, dat mag je allebei zeggen. Edwin is geboren op 24 augustus 1968 en hij wordt 58 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Noemen ze tegenwoordig stadionmuziek. De Hermes House Band. Uit de tijd van Jaap Rezema dat hij erbij zat, hè. En ja, je hoort hem bij alle doelpunten zo'n beetje van Feyenoord. En als we het toch over voetbal hebben, en wist u dat je... 24 augustus 2011 bereikt het Nederlands voetbalelftal... de eerste plaats op de FIFA wereldranglijst. Kwam allemaal door het WK van 2010 natuurlijk. Hè. Dit voor de eerste keer sinds de oprichting van die lijst in 1992. Dat is ook de laatste keer, want sinds die tijd zijn ze alleen maar aan het zakken, heb ik begrepen. En 24 augustus 2015 behaalde Daphne Schipper de zilveren medaille op de wereldkampioenschappen atletiek in Peking. En dat deed ze op de 100 meter. En op 24 augustus 2023, zijn lekker bezig met de sport zeg, wint de Nederlandse atlete Femke Bol de titel op de 400 meter hoorde bij het WK atletiek in Boedapest. En dat is in Hongarije. Ze is de vierde Nederlandse atlete met goud op haar naam. Het is de hoogste tijd voor... onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag hoor je altijd een jaren 60 plaat. En dit keer is dat ook weer gelukt natuurlijk. We gaan naar 1967, het geluid van Doris.

Tom Manders, die ooit met Schouwburgplein nog zijn prachtige locatie had waar die van alles. En daar ook dat Pussy Mouw is opgenomen, weet je nog wel. Tom Manders, oftewel Doris en de laatste trein naar Rotterdam. Ja, dat vindt een Rotterdammer het allerfijnste.

0: Uit 1981, Elvin Stardust en Pretend was de hit die hij toen de tijd scoorde. Hoe zou het zijn met het lokale nieuws in Ridderkerk? Luister even.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De Belly Button Band liet het publiek afgelopen vrijdagavond genieten tijdens het zomeravondconcert. En dat was weer mooi om te zien en te horen. Het team Bok Films won de spannende 54ste jeugdwielertour 3x2. Van harte daarmee. En de Ridderkerkse dijken, ondanks de droogte, toch in goede staat. En dat is belangrijk. Je leest het allemaal via onze website of via de RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

Moving to the Sun, een gezelschap uit Frankrijk onder leiding van Hugel, het is mooi hoe je het noemen wilt. Hè. Eens even kijken of er nog wat aan activiteit is deze. Nou, er is genoeg deze week. Ik zie je van alles weer. Hè. Van vandaag tot en met vrijdag is er in ieder geval de tentweek in Slikkeveer op het terrein van het Electropark. Er is vrijdagavond natuurlijk weer een serre zomeravondconcert. Dit keer met Chanticoor de Brulboei. Altijd leuk, jongens. Deze week is er ook Jeugdland Ridderkerk van de 25e tot en met de 28e. En die vrijdagavond 28 augustus om 17:30 start tot een uur of 20:30 de zwemdisco Back to School in de Fakkel. Dat is allemaal voor kinderen tot en met 12 jaar. En op zaterdag 29 augustus op de buitenplaats Huis ten Donk is er van 10 tot 6 uur 's avonds Donkse Fair. Nou, dan weet je wel wat er aan de hand is. Dat wordt leuk.

The Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver. Wat een hit was dat toen, toch, die tijd. Eens even kijken, maandag 24 augustus in de Filmbiep in het centrum van 2 tot allemaal nog. Tot een uur van 3:15 is er Superjuf in de Jungle. En dat is voor de kids natuurlijk. Hè. Nou, zaterdag 29 augustus is er nog meer te doen, namelijk van 19:30 tot 22:00. Klassiek op de Waal. Gratis klassiek concert op de Waal bij Ondergaande Zon. Dat is mooi, hè? Oh, dat plaatje alleen al. Als het een beetje mooi weer is, dan is dat fantastisch. En zaterdag 29 augustus van 19:00 tot 13:00 is dans mee tijdens de Silent Disco in de Ridder in Ridderkerk bij het Koningsplein. Zet een koptelefoon op, kies je favoriete muziek en geniet van een avond vol dans, gezelligheid en leuke hits. De Ridder, daar is het allemaal te doen met de Silent Disco.

en Anywhere. Ik zie het nog in de combinatie van de afgelopen week. Een workshop vrijwilligers werven. Facet vrijwilligers steunpunt houdt op donderdag 10 september... een workshop vrijwilligers werven met impact. De workshop is bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren en bestuurders van organisaties die weer nieuwe vrijwilligers willen aantrekken. Het is 2 keer op die dag, donderdag 10 september van 10 tot 12 en 1 van 19 tot 21 uur. Het vindt allemaal plaats in de Schoutstraat nummer 5 en aanmelden moet via Facet Ridderkerk. Nog even een zwoele zomernacht. Voordat we naar het top 40 trio gaan. Is het nog zo zwoel? Denk jij?

de grote hit van Rutger van Barneveld. Maar het is ook de hoogste tijd voor... Het vliegt voorbij zijn uurtje, vrienden. Het top 40 trio van week 35 uit 1966. De top 3. Op 3 de Loving Spoonful met Summer in the City ging van 4 naar 3 in de vierde week van 13 weken. Op nummer 2 de Trucks with a Girl Like You ging van 1 naar 2 in de vijfde week van 14 weken. En op 1 de nieuwkomer Eleanor Rigby en The Yellow Submarine. Een combinatie van platen van The Beatles ging van 5 naar 1 in de tweede week van 14 weken. En dan de nieuwkomers van week 35. 1966 op 39. Pretty Things met A House in the Country. Zou er 3 weken in staan. Op 38 de Sandy Coast met...

0: En die kwamen binnen op nummer 38. En zouden er dus 2 weken in staan. En de volgende zou 1 week blijven staan. En dat is de nieuwe nummer 34 van Cliff Bennett.
1: Top 40 trio.
2: Nummer 34.
1: ...1966.

0: Was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Bedankt voor het luisteren straks. De Riddermatinee, ik blijf er ook bij, dus blijf jij er ook bij. Morgen is er weer een sandwich. Gezellig dat je erbij blijft.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 27.
0: Nog één te gaan. En dat is er een van de Beach Boys.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen.

0: mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog. En vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nu een paar lange files in de regio, onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude en Rijswijk, 15 kilometer file en een half uur vertraging. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel, 20 minuten vertraging. En door de problemen op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun vier leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als vier andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekeinde in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

rotzooi. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rijd naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem op. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat

0: de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht Den Haag staat tussen Nieuwegein en Harmelen 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een auto met pech. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ja, een hele goede morgen, dames en heren. En welkom bij deze uitzending van Radio 3x2 weer in de uren van Prettig Weekend, mogen we zeggen. Wij gaan straks weer schakelen met Atius. Nu zijn ze in het winkelcentrum. Hè. Daar hebben we hem voor het laatst achtergelaten. Daar gaan ze doorheen lopen. En straks hebben wij ook nog gasten dit uur natuurlijk. Het blijft stiekem ook een beetje Prettig Weekend. Nelina Bikker komt langs. Die heeft het over een dichtbundel. We gaan het in het volgende uur ook nog met Anja de Geus over de Donkse Ver van volgende week hebben. En veel en veel meer. Dus het wordt weer een fijne 2 uur. Ik zou zeggen een hele goede morgen en op naar muziek.

0: 3x2 Tourflit.
1: Ja, Radio 3x2, daar zitten we al de hele week in natuurlijk. En we gaan weer eens even schakelen met Aad. Aad, zijn jullie al aangekomen in Bolnes bijna?
2: Ja, we zijn op Sportpark op dit moment. We kunnen landen, zou ik al willen zeggen, net hier op het parkeerterrein. Even kijken of mijn fiets niet heel erg in de weg staat. Ik heb mijn fiets zo ergens neergebonjourd. Maar al die gasten moeten hier ook nog komen staan. Er komen nog wat groepen aan. Eventjes controle over Flaké. Wat gaan we doen? We gaan hier een kleine rust houden. Bij de sportparken. Gaan we even bij de voetbalvereniging Bonnes langs. Niet omdat er voetbal is, maar omdat daar een toilet is. En daar gaan heel veel kinderen straks dankbaar gebruik van maken. Er moet een beetje gegeten, een beetje gedronken. De postzakken liggen klaar, zodat de kinderen hun dingen kunnen doen. En we gaan er straks ook nog even een verslag van doen, want er is hier nog wel wat te vertellen. Dat doen we na de limonade en na de koffie, dus dat duurt nog een paar minuutjes hoor. We zijn in ieder geval veilig het winkelcentrum uitgekomen. Daar moesten we lopen en daarna weer de fiets op. Dan is het een beetje duwen en trekken altijd in het verkeer. Je kent het wel. Een beetje druk, een beetje minder druk. Maar we zijn gewoon nu op het parkeerterrein. Dus nogmaals. Wil je komen kijken? Je kan altijd komen kijken, dat is geen enkel probleem. Je bent er welkom. Straks als we elkaar weer spreken, dan hoop ik een stel kinderen aan de microfoon te vinden.

0: Dan Hartman, I Can Dream About You bij Radio 3x2 op Radio Ridderkerk in de uren van prettig weekend. En ik kan alvast even een tip voor de agenda geven, want zaterdag 12 september dan komt de Radio NL Artiestenshow weer naar Ridderkerk. Het Koningsplein staat dan weer vol om te genieten van de live optredens en onvergetelijke acts. Het gratis event trekt ieder jaar weer veel bezoekers. Het duurt van 5 tot 11 uur en het plein staat dan vol met feestvierders. En ook dit jaar weer, want er staan een paar leuke namen op. Te weten Frans Bauer, die komt langs. De 3J's, Wesley Klein, Sander Kwarten en Dean Saunders. Net als vorig jaar kunnen bedrijven het evenement sponsoren en een VIP-tafel reserveren. Er wordt gewerkt met statiegeldbekers en na afloop kan men deze inleveren of doneren. De donaties die gaan dit jaar naar Stichting Ambulancewens. Dan gaan wij straks weer eens even schakelen met Aad. We zijn even kijken of de verbinding iets beter kunnen krijgen, maar daar wordt aan gewerkt. Dus wij gaan eerst weer eens even naar een stukje muziek.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

Captain Antoniel, you need a woman tonight hier bij de Radio 3x2. Ik wou bijna zeggen Ridder Sportshow, maar dat is zo gewoon om voor mij te zeggen. Omdat ik meestal als ik hier zit, presenteer ik de Ridder Sportshow. Maar nu natuurlijk niet. Goed, u heeft het vast meegekregen dat het de laatste tijd erg droog weer is geweest. Alhoewel je het nu niet zou zeggen als je naar buiten kijkt. Want het trekt nu bij de studio een gigantische regenbui over. Gelukkig hebben de kinderen van 3x2 even pauze. En kunnen ze hopelijk schuilen in en rondom het clubhuis van Bonnes. Maar goed, Ridderkerk is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met water. Langs en door de gemeente liggen verschillende soorten dijken en waterkeringen. Sommige beschermen tegen hoogwater vanuit de grote rivieren. Andere houden water binnen een gebied na een overstroming. Of beschermen juist tegen water uit de boezemwateren. En het is in ieder geval ondanks de droge omstandigheden goed gesteld met de dijk in Ridderkerk. Dat is toch fijn. Er zijn geen acute problemen geconstateerd. Bij extreme droogte kan de klei namelijk krimpen, waardoor er scheuren ontstaan. Daardoor kan de beschermende toplaag verzwakken en kunnen risico's voor de stabiliteit toenemen. Ook een lage grondwaterstand kan bijdragen aan het uitdrogen van de ondergrond. Maar dat is dus allemaal niet het geval. De dijken in onze gemeente staan er goed voor.

0: De script met superheroes hier bij Radio 3x2. Want superhelden, dat zijn de kids die al de hele week aan het fietsen zijn. En Aad is voor ons bij de kids.
1: En in Bonnes natuurlijk, Aad.
0: Bij de kids in Bonnes natuurlijk, Aad.
2: Aad zou zeggen, ja, je bent voor de regen weggerend. Nou, stiekem misschien ook wel. Maar ik ga altijd, net als de kinderen, gebruik maken van de toiletten hier bij de voetbalvereniging Bonnes. En nou, ik werd ingehaald door een groep. Die rende zo ontzettend hard. Die hadden we hele hoge nood, denk ik. En ik was klaar. En dan kijk je weer naar buiten. En dan denk je, nou, ik moet even denken aan een zekere Olaf Mol bij een Grand Prix wedstrijd in Spa. In België. En die zei, er valt een enorme bak spaarwater hier naar beneden. Nou, dat hadden wij dus ook. Het was een partij nat. We hadden gelukkig een heel stel beide handjes die de kantine in zijn gedoken hier van de voetbalvereniging. Die zijn allemaal nog droog. Er staat ook nog een stuk spul buiten, zo gezegd. Nou, die zijn aardig verzopen. En die komen nu allemaal met regenpakken dan toch maar even met hangende pootjes terug. Terwijl de regen alweer een stuk minder is geworden. Ik had net naast me staan Els Buist. Zij is van de kantine hier van de voetbalvereniging. Ik denk van, nou, we komen hier nou al zo ontzettend veel jaren. Dan mag ze wel even vertellen hoe of wat. Maar ze is er ook even hard vandoor gegaan onder de smoes van, ik moet de kinderen de weg wijzen. Andere woorden. Ze is er niet, dus ik kan het ze ook niet vragen. Maar ze is er wel trots op, hoor, op de voetbalvereniging op Bonnes. En ook natuurlijk op de kinderen die er hebben gevoetbald. En ze vindt het hartstikke leuk dat ieder jaar weer hier de kinderen van 3x2 dan eventjes de boel aankomen doen en hallo komen zeggen. Nou, er komen nog steeds kinderen aan rennen. Als ze maar niet op de snuffert vallen met die gladde straat en al die plassen. Die kunnen nog even hun plasje doen dan. En als het straks wat droger is, dan gaan we weer fietsen. En dan melden wij ons graag weer hier vanaf het sportpark. Tot later.
0: Helemaal goed, Aad. Tot zometeen als jullie weer aan het fietsen gaan. Dan heb ik hier in de studio een gast aangeschoven gekregen. Neline Bikker uit Zwijndrecht. Neline, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, want wij gaan het hebben over jouw dichtbundel. Jij werkt als zorgondersteuner in de ouderenzorg. En in je vrije tijd schrijf je al jaren verhalen en gedichten. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ik vond vroeger op school al leuk om te schrijven als we een opdracht kregen om een verhaal te schrijven of zo. Om mijn fantasie een beetje te laten blijken eigenlijk. Mm-hmm. En zo ben ik eigenlijk op een gegeven moment dacht ik van nou, ik ga een keer een gedichtje schrijven. En dat lukte goed en ik vond het zo leuk dat ik daarmee door ben gegaan eigenlijk.
0: Oké, en wat is dan de inhoud van de gedichten? Waar schrijf je over?
3: Eigenlijk over dingen die ik zelf meemaak. Maar ook de dingen die ik zeg maar in mijn omgeving zie of iets uit het nieuws wat me raakt of zo. Mm-hmm. Dat verwerk ik in een gedicht.
0: Oké. En speelt dan je werk bijvoorbeeld daar ook nog een rol in? Ik kan me voorstellen van wel. Want...
3: Zeker. Ik heb ook twee gedichten in de bundel staan die zijn gebaseerd op mijn werk.
0: Ja.
3: Je verliest daar ook wel eens een bewoner natuurlijk, best wel vaak.
0: Mm-hmm.
3: Daarnaast is het ook gewoon, heel vaak raken dingen mij. Dus ik vind iets mooi of ik vind iets leuk of ik vind iets juist heel verdrietig. En dat kan ik dan daarin verwoorden. Dus ja, op mijn werk maak je ook genoeg momenten mee die raken.
0: Ja, dus het is ook een stukje verwerking eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, een uitlaatklep.
0: Ja, precies. Ja. Ah, mooi. Kan je, niet nu gelijk, maar kan je straks misschien een gedichtje voordragen ook? Als je er eentje hebt dat je zegt, nou, dat vind ik echt zelf een hele mooie.
3: Ja, zeker.
0: Ja, gaan we dat straks doen. Wat voor rol speelt het geloof voor jou in je gedichten?
3: Ja, best wel een grote rol eigenlijk. Best wel veel van mijn gedichten komt er wel iets naar voren. Mm-hmm. De ene wat meer dan de ander. Ik vertrouw wel echt op dat God mij leidt en ook door moeilijke dingen heen trekt eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus al van jongs af aan.
0: Oké, okay. Nou mooi. Ik ben wel benieuwd als je nou, ik kan zelf absoluut niet dichten. Als je een gedicht gaat schrijven, waar begin je dan?
3: Ja, goede vraag. Meestal komt er eigenlijk wel gewoon één zin naar boven. En dan ga ik nadenken. Want ik doe zeg maar de bovenste en onderste twee die rijmen steeds.
0: Ja.
3: Dus dan kijk ik van, nou oké, deze zin kan dat rijmen? Ja, en meestal kan ik best wel vrij snel achter elkaar gewoon een gedicht in elkaar zetten. Soms moet je nog even een beetje corrigeren natuurlijk. Ja. Oh, dat klopt toch net niet helemaal.
0: Want als je zegt best snel, hoe lang doe je over een gedichtje?
3: ja, het kan nu 5 minuten al op papier staan. Soms is het misschien iets langer, maar dat meestal tussen de 5 minuten en een kwartier, denk ik, heb ik het wel vaak op papier.
0: Oké. En je dichtbundel, hoeveel gedichten staan daar in totaal in?
3: 40.
0: 40 straks.
3: Ja.
0: Oké. En die heb je nu dus uitgebracht in een boek.
3: Ja.
0: En hoe heb je dat gedaan? Heb je dat zelf gedaan? Is daar een publisher bij aan de hand?
3: Met uitgeverij Boekscout.
0: Oké. En hoe ben je daarmee in contact gekomen?
3: Eigenlijk toevallig gewoon door te googelen.
0: Internet, je beste vriend soms.
3: Ja, precies. Toen kwam ik tegen. En ik heb ze benaderd. En zij gingen er graag mee verder. Dus,
0: Oké, mooi. En hoe nu... Hoe is het boek verder tot stand gekomen? Heb jij zelf gewoon gedichten geselecteerd? Hebben zij ook nog meegekeken?
3: Ja, ik heb 40 gedichten zeg maar in een manuscript aangeleverd.
0: Mm-hmm.
3: En daar zijn zij naar gaan kijken. Die waren allemaal goedgekeurd. Ja, en dan ga je verder met corrector. En dan moet ik weer dingen verbeteren natuurlijk. En zo is het uiteindelijk tot stand gekomen.
0: Oké, die gedichten, had je die al liggen? Of heb je die speciaal geschreven voor de bundel? Of?
3: Nee, deze had ik allemaal al gemaakt.
0: Oké, dus
3: ze
0: was eigenlijk...
3: Ze hebben bij elkaar in één document gezet. Ja.
0: Precies, dus eigenlijk een soort... compilatie van wat je zelf al hebt geschreven in afgelopen jaren of jaar? Of?
3: Een paar jaar inderdaad, ja.
0: Okay.
3: Ja.
0: Mooi. Straks ben ik heel benieuwd naar een gedicht van jou.
3: Ja.
0: Gaan we straks nog veel meer over horen. Eerst hebben we nog een verzoeknummer binnengekregen. En die is van oma Lies. Die heeft namelijk voor alle kinderen, omdat ze het zo goed doen, Eddie Christiani met Spring maar achterop aangevraagd. Alleen oma Lies, dat nummer hebben we helaas niet in onze muziekbank staan. Welke we wel hebben is Gers Pardoel, bagagedrager. En die gebruikt het refrein van Eddie Christiani.
1: Spring maar achterop bij mij,

0: Gersperdoe en Stef Bagagedrager. Speciaal voor alle kinderen van Oma Lies. Dus hier bij Radio 3x2. Waar we weer terug zijn met Neline Bikker. Die een gedicht gaat voordragen.
1: Ja, ik heb gekozen voor een gedicht over mijn werk. Ze kijkt me aan en zegt: ik vind het moeilijk dat ik zoveel vergeet. Er zijn zoveel dingen die ik echt niet meer weet. In 10 minuten vertelt ze mij meermaals hetzelfde verhaal. Ik luister geduldig en geef dus ook antwoorden die ik herhaal. Hij kijkt op als ik op zijn kamerdeur tik. Wilt u een kopje koffie of thee, vraag ik. Zijn mondhoeken krullen iets omhoog als hij me aankijkt en antwoord geeft. Een lekker bakje koffie met een beetje melk en suiker is wat hij graag heeft. Een groepje doet spelletjes met elkaar, een ander leest de krant. Ondertussen neem ik iemand anders bij de hand. Begeleidend naar de bijbehorende stoel. Het is van alles wat ik hier voel. Dit is niet alleen mijn werk, want ik leg mijn hele hart hierin en meer. Er wordt mij regelmatig nog gevraagd, hoe heet je ook alweer? De liefde die ik hier geven kan, mijn gezelligheid en tijd, die raken ze niet meer kwijt. En morgen, dan zeg ik gewoon nogmaals hoe ik heet en naar wie ik vernoemd ben. Luister ik gewoon nog een keer naar het verhaal dat ik inmiddels al ken. Loop ik weer met liefde over de afdeling, met koffie, thee, koekjes en een hoop vrolijkheid. Voor mij niet altijd makkelijk, dat is de werkelijkheid. Maar echt iets kunnen betekenen in de laatste tijd van iemand hier op aarde, met behoud van iemands eigenwaarde. Wat zelf kan, wordt ook zelf gedaan. En ondertussen help ik waar nodig en zo met alle liefde naast hen staan.
0: Mooi, heel mooi. Ja, want ik kan me voorstellen, dit gaat over je werk, zei je. Dat, ja. Je werkt dus met dementerende ouderen, denk
1: ja.
0: ik.
1: Ja, ja.
0: En wat maak je er allemaal mee? Behalve nou ja, wat je nu beschrijft, maar vertel eens.
1: Ik sta zeg maar op de huiskamer. Dus inderdaad deze dingen die ik hier beschrijf. Maar ja, je hebt natuurlijk mensen. Je hebt soms, zeg maar, mensen zijn nooit een dag hetzelfde. Dus de ene dag dan zijn ze vrolijk en gezellig. Mm. En de andere dag hebben ze veel ruzie met elkaar. En is het allemaal wat lastig. Moet je wat meer mensen afleiden. Je hebt activiteiten die we doen. Ook beneden in de grote zaal. Mm-hmm. Gaan we bijvoorbeeld dansen of gymmen. Ja, de ene keer krijg je veel mensen mee. De andere keer krijg je bijna niemand mee. Ja, dus het is best wel afwisselend ook.
0: Ja, die mensen hebben denk ik ook gewoon echt, wat je beschrijft, goede en slechte dagen natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja. En die hebben we allemaal. Alleen bij hen komt dat soms iets anders tot uiting dan.
0: Ja, precies. Ja, en je dichtbundel staan dit soort gedichten in. Staan ook nog over andere dingen in.
1: Ja, klopt.
0: Als mensen nou denken, ik heb eigenlijk wel interesse in zo'n dichtbundel, hoe kunnen ze eraan komen?
1: Deze is bij Bookscout te bestellen, bij bol.com en via boekhandels. Hij ligt niet in de boekhandel zelf, mm-hmm. maar online via boekhandels wel te bestellen.
0: Oké, dus bijvoorbeeld de boekhandel hier in Ridderkerk of in Zwijndrecht, die kunnen wel bestellen voor de mensen die hem graag willen.
1: Ja, klopt.
0: Mooi. En even heel kort door de bocht. Wat kost het?
1: €17,50. Inclusief verzenden.
0: Inclusief? Dat vind ik heel netjes.
1: Ja, toch?
0: Je zei, ik heb alweer een paar gedichten. Tussen toen we even bij de muziek waren, ik heb alweer een paar gedichten geschreven voor wellicht een volgende bundel.
1: Ja, wie weet.
0: Hoe komt de wat je zei al, van de inspiratie, soms komt een zin gewoon tot mij. Is dat tijdens het werk of is dat na het werk? Wanneer komt zoiets?
1: Heel vaak 's avonds. Als ik gewoon weer thuis ben en ik zit gewoon lekker op mijn bed of op de bank. Ook vaak precies als ik eigenlijk zou moeten gaan slapen.
0: Ja.
1: Ja, of iemand vraagt gewoon aan mij van, hoe gaat het met je? En ik kan even niet precies verwoorden. Nou, dan schrijf ik het in een gedicht en laat ik het lezen van, zo.
0: Ja, precies.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, je hoort het wel vaker, hè? Want juist 's avonds als je inderdaad naar bed gaat, dan komt je hoofd tot rust en dan opeens komt alles weer naar boven.
1: Ja, klopt. Dat gebeurt mij dus heel vaak. En dan, dat kan echt over van alles zijn. Het kan zijn iets wat ik net heb gelezen op internet. Het kan zijn dat ik heb gehoord dat iemand in mijn omgeving ziek is. Het kan echt van alles zijn, nogmaals. Ja. Ja.
0: En als die 's avonds in bed opkomt, is het dan schrijf je de zin op en dan volgende dag ga je weer verder? Of komt dan in één keer het hele gedicht naar boven?
1: Meestal gewoon het hele gedicht. Maar inderdaad, soms als ik een bepaald zinnetje heb dat ik denk, moet ik even onthouden, dan zet ik hem bijvoorbeeld in mijn mobiel of op mijn laptop. Precies. En dan ga ik de volgende dag ermee verder.
0: Ja, precies. Ja. Of heb je ook wel eens, dat hoor ik wel eens van mensen die muziek maken, dat ze iets snel opschrijven en dan de volgende dag terugkijken. Dus ze denken, Zo goed was het eigenlijk helemaal niet. Heb je dat ook?
1: Ja, heel af en toe denk ik wel eens, oh, die zin was het toch net niet inderdaad. Nee, en dan moet ik toch weer opnieuw beginnen of zo. Maar dat gebeurt niet heel vaak. Nee.
0: Oké. Nou, gelukkig.
1: Ja.
0: Oké, dus bol.com, Boekscout of via de boekhandel zelf te bestellen.
1: Ja, en Bruna dan nog.
0: Helemaal goed. Dan wil ik jou hartelijk danken voor de komst.
1: Ja, en jullie ook bedankt.
0: Geen probleem. En dan gaan wij weer verder met de muziek. Weer met een verzoeknummertje. Ditmaal van Henk voor Marco en Mario. En hij vraagt Mark Ronson met de Bikesongen.

0: close to my home that no one ever would have thought I stole it. So it'll be nice for me, and you know, the police will never question me. So I'll be fine.
1: Mark Ronson met de Bike Song van Henk voor Marco en Mario. Die er natuurlijk in het vorige uur waren. Hè? Dat is wel te verstaan. Goed, wij gaan weer verder met Radio 3x2 en verder met de fietstocht. Aad.
2: En weg is hij. Hallo, bent u er nog?
1: Aad, hoor jij mij? Aad, hoor jij mij?
2: Aad, hoor jij mij? Ja, ja, iedereen roept op het moment Aad naar mij. dat zit je overal te kijken. Wie dan? Aad, het kunnen er maar 200 zijn. Dus het valt op zich wel mee. Nou goed, het is droog geworden. Hè? We hebben gescheld en we gaan nu weer fietsen. En we gaan weer genieten. We gaan de parkeerplaats bij Bonnes verlaten. Dan gaan we de Kievitsweg uitrijden. En dan gaan we daarna een paar bochten om. En dan fietsen we de kruising over met de Rotterdamse weg. Dan gaan we naar Ridderkerk en dan gaan we zo verder richting Oost en richting Drievliet. Nou, de route is een beetje vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Dus je kan het ongeveer wel raden waar we heen gaan. We zijn dus zo dadelijk onderweg. En we hopen natuurlijk heel veel kinderen, maar ook heel veel andere belangstellenden langs de weg te zien kijken. En te genieten van de ballonnen die wat minder zijn. Want ze hebben er hier een aantal laten klappen. Ik denk dat het toch door de regen ergens een beetje fout ging. Erger nog, ik heb ook ballonnen op mijn fiets. Ze zijn er een paar helemaal ingekrompen. Die zien er heel zielig uit op dit moment. Maar ik laat ze lekker zitten aan die fiets. Dus ook je verslaggever, die is zie het, zoals dat heet. En op die manier kan je dan ook genieten ook van je verslaggever, ook in beeld. Nou, is dat nou niet grappig? We gaan rijden. We zijn al onderweg. De eerste kinderen die rijden al. En ik spring ook op mijn fiets. Ik ga, zoals dat in de uuropener bij Radio 3x2 heet, spring op mijn zadel. En dan zijn we onderweg. En na 11 uur dan vertellen we waar we rijden.

0: naar voren kijken.
1: Mo met blijven rijden hier bij de Ridder Radio 3x2. Ja, blijven rijden, dat moeten de fietsers zeker natuurlijk, want ze zijn weer onderweg. Straks na het nieuws dan horen we van Aad waar ze gebleven zijn. Volgende uur dan zijn wij terug met Radio 3x2 in de uren van Prettig Weekend. Dan komt onder andere Anja de Geus langs. Die gaat praten over de Donkse Fair. Voor nu sluiten we af met Simply Red, The Right Thing, hier bij Radio 3x2. Tot zo!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen en als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel, Alderlisten. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een

0: Beuzen. Telefoon 42 44 88.
1: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
2: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
1: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
2: Vandaag. Morgen.
3: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
6: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2, telefoon 080-619-411.
7: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Goedemorgen, het is 11 uur geweest en wij gaan weer eens even een updateje halen bij Aad. Want Aad die fietst mee met de kinderen. Aad.
1: En dat was een chaos toen we weggingen vanuit Bonnes. We hebben echt een verkeersinfarct veroorzaakt aan het eind van de Rijnsingel. Waar de stoplichten zijn. Want ja, wij kwamen er allemaal tussendoor en het stond helemaal vast in het verkeer. Als het goed is, is dat intussen allemaal weer tot rust gekomen. Zeg, als verslaggever moet ik natuurlijk ook af en toe even een kritische noot doen. En die wil ik dan graag bij deze even spuien. Punt 1. We hadden een goede bui, weet ik. Maar niet zo debiel veel jaren geleden is de Rijnsingel opgeknapt. En sindsdien staan er met klasse water. Nou, die zijn niet te geloven. Er zou toch eens wat op verzonnen moeten gaan worden. Gratis advies aan de gemeente Ridderkerk wat dat betreft om daar iets mee te gaan doen. De kinderen wisten gewoon haast niet waar ze moesten fietsen. Zulke enorme klassen. En nou denk ik van ja, normaal fietsen de kinderen dan misschien dat stuk weg. Maar toch, een puntje van aandacht. Al een kritisch puntje valt me eigenlijk wel een beetje op. Zo rijdende nu door Ridderkerk West heen. Er valt nogal wat van die fietsen af onderweg. Zeker nu, als het geregend heeft, dan laten allemaal dingen los opeens. Zo, meneer de automobilist, toch wel lekker gezond. Ben ga ik mijn verhaal kwijt. Goedemorgen zeg. Er valt van alles van die fietsen af, dat wou ik zeggen. En dat ligt natuurlijk op straat. Dat geeft wel een hoop zooi eigenlijk. We laten onze voetdruk wel na, zo gezegd. Even flink in de remmen gaan liggen hier. Dus daar zou eigenlijk wel een beetje wat mee moeten om dat helemaal tof te krijgen. Hé, vrienden van de pannenkoek die voor mij staan achter me, staat ook film. We staan heel even stil om de kruising op te duiken en dan kunnen we weer verder. Maar we zitten nu nog een heel klein stukje Prunuslaan. Dan gaan we de hoek om naar de rotonde zometeen. Weet je, die beruchte rotonde die de laatste maanden zo ontzettend in het nieuws is geweest. Met al dat drama over die snelle bussen en oversteekplaatsen en zo. Nou, één voordeel, wij gaan de gewoon nu overheen met volle gang. Dan gaan we straks Ridderkerk West weer verlaten, zoal slingerend. En daarna gaan we dus naar Oost toe. Laat ons graag nog een keertje horen waar we ons dan op dat moment bevinden. En dan kan je daar allemaal naar komen kijken ook. Het is droog, de zon schijnt, dus geen smoes om dat niet te doen. Het is gezellig onderweg, we gaan weer zingen.
0: Helemaal goed, Aad. Ja, dat inderdaad. Het is weer droog. Jullie zaten precies goed, want tijdens de pauze bij Bonnes, daar regende het. Nou, dat komt goed uit. Hè. Dat is mooi. Wij zijn er tot 12 uur met dit uur natuurlijk. En dan daarna gaat het toch langzaamaan richting die finale van 3x2. Daarover straks veel en veel meer. Verder hebben wij dit uur nog Anja de Geus te gast. En we hebben nog wat nieuws. En natuurlijk muziek. Baby.

Ja, op zondag 20 september dan vindt de vierde editie van de Ridderkerk City Run plaats. Net als tijdens de eerdere drie edities is het Koningsplein weer het feestelijke middelpunt van het evenement. Hier zijn de start en finish en is er muziek. Ook zijn er verschillende horecagelegenheden rondom het plein geopend die dag. En RTV Ridderkerk is er ook weer bij en wij staan daar ook op het plein. Voor de Ridderkerk City Run zijn nog vrijwilligers nodig. Zij kunnen helpen bij de start en finish, de garderobe, de uitgifte van startnummers of langs het parcours. Vrijwilligers die maken deel uit van een enthousiaste groep en dragen bij aan een geslaagde dag voor de deelnemers. Alle vacatures voor vrijwilligers zijn te vinden op ridderkerkcityrun.nl en belangstellenden kunnen ook contact opnemen via Facet Ridderkerk. Dan nog een berichtje voor aankomende maandag, want we gaan de laatste week van de zomervakantie voor de scholen in natuurlijk. En heeft u maandag nou nog een middagje vrij en denkt u, nou, ik wil eigenlijk wel iets leuks doen met de kids. Ik ga dan naar bibliotheek in het Ridderkerk Centrum, want van 2:00 tot 3:50 wordt daar een film gedraaid. Bezoekers kunnen in de koele maakplaats genieten van een film met een zakje chips en een glaasje siroop. Kinderen kunnen alleen komen of samen met vrienden, broers, zussen, ouders of grootouders. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Lekker dus gratis film kijken op de maakplaats van Bibliotheek Ridderkerk Centrum. Zometeen schuift hier aan Anja de Geus over de Donkse Ver, maar eerst gaan wij nog eens naar muziek.

0: 3x2 Tourflit.
1: Ja, de Radio 3x2 Tourflits. En dat betekent dat we weer eens even naar Aad gaan. Aad, waar fietsen jullie?
2: Nou, we hebben Ridderkerk-West achter ons gelaten. Evenals de burgemeester de Zeelstraat. We rijden nu op de Klooslaan. Dat betekent dat we dus door Oost ons nu een beetje heen en weer gaan slingeren. Een aantal straten door. We komen vanzelf straks terecht op de Oosterparkweg. Die we nu ook aan onze rechterhand zien liggen. Maar nog niet direct heen gaan rijden. En dat, daarna hebben we de laatste rust van 3x2 voor dit jaar. Het schiet al op. Het afscheid. Maar eerst nog de grote finale vanzelfsprekend. Mensen in Ridderkerk-Oost die kunnen dus nu as zien van 3x2 en al het mooie. Terwijl de dozen hier met bakken van de fietsen afvallen intussen. Wij maken het rondje af. Straks langs de Rivliet naar de laatste kleine rust. En ik hoop dat er heel veel mensen langs de weg zullen staan.
1: Nou, dat moet vast goed komen, want de laatste dag dan mogen er wel veel mensen langs de weg staan om die mooie fietsen. Ondanks dat er een paar versieringen misschien af zijn door de regen. Dan hopen we natuurlijk op heel veel toeschouwers voor de kids. Dus als u luistert, ga zo meteen even kijken bij de kids. Inmiddels aangeschoven bij mij Anja de Geus. Anja, goedemorgen.
3: Goedemorgen, luisteraars.
1: We gaan het hebben over de Donkse Ver, want alles komt samen tijdens de Donkse Ver van 2026 met het thema vakmanschap is meesterschap van generatie op generatie.
3: Ja, dat klopt. Ja, het is ook een jubileumweekend.
1: Een jubileumweekend, ja, zeker.
3: Ja. Het huis bestaat 280 jaar, maar ik heb vorige keer ook hier in de uitzending mogen zitten. Dus ik denk, en we hebben vaak in de combinatie mogen staan. Dus wat dat betreft alle lof voor de media mogelijkheden hier in Ridderkerk. En de uitagenda natuurlijk staan we ook op.
1: Zeker.
3: Maar ja, we hebben altijd leuk als je met een thema werkt en je gaat het uitwerken. En we hebben dit jaar ook wel, ja, ik vind zelf eigenlijk een van de mooiste programma's die we ooit gehad hebben.
1: Oké, okay. Ja. Nou, dus dat biedt veel hoop en verwachting natuurlijk. Ja, de Donkse Ver die is van 27 tot en met 30 augustus dit jaar. Dus volgend weekend eigenlijk. De buitenplaats staat dan volledig in het teken van ontmoeting, verbinding, beleving en viering. Een van de dingen die we graag even willen bespreken zijn de vakvrouwen.
3: Ja.
1: Vertel.
3: Ja, dat klopt. Ja. We hebben Natasja Sadi. Zij is ik moet zeggen, alle vrouwen die we, of alle kunstenaars ook en alle vakmensen. Misschien hoort dat een beetje bij, omdat ze vakmensen zijn, maar ze zijn allemaal ook echte personalia's. Ze zijn echt leuk, ja, bijzondere mensen.
1: Ja.
3: En ze hebben ook allemaal een mooi levensverhaal te vertellen. Begin maar even met Natasja Sadi. Zij maakt handgemaakte suikerbloemen. Zij is bekend eigenlijk over heel de wereld, want ze reist over heel de wereld. Alleen in Nederland is ze wat minder bekend, omdat ze, ja, wij Nederlanders zijn een beetje zuinig. En een workshop van haar kost echt veel geld.
1: Okay.
3: En wij zijn dat niet eigenlijk als Nederlanders schijnbaar niet bereid om te betalen. Maar in Amerika, in Dubai, dat soort landen, daar. Ja, daar doet ze het eigenlijk heel goed.
1: Okay.
3: En is ze heel bekend. Dus, maar ze komt ook naar het Huis ten Honk. Maar als je als je al op de website kijkt van Natasja Sadi en je ziet die handgemaakte bloemen, het is echt zo mooi om te zien. Al op de website, hè? Laat staan, niet echt.
1: Precies.
3: Ja, dus ja, dat is wel bijzonder.
1: Zij is er dus volgende week en dan moeten we het voorzien. Zij laat gewoon zien wat ze maakt en er is ook iets te doen met haar? Of?
3: Zij laat zien wat ze maakt. En ze geeft een demonstratie, daar kan niet iedereen bij zijn. Maar er zijn nog steeds plaatsen over om daarbij te kunnen zijn.
1: Mm-hmm.
3: En als je. We hebben ook heel Ridderkerk balkt. En na afloop daarvan komt zij de prijsuitreiking doen. Dus dat, en dan laat ze ook een kleine demonstratie zien. Daar kan wel weer iedereen bij zijn.
1: Okay,
3: en ook laat ze een stukje zien van wat ze kan maken.
1: Ja, mooi. Nee, want ik zit inderdaad tegelijk even op de site te kijken. Maar het ziet er wel heel mooi uit.
3: Ja, het is echt. Ja, ik ben zelf best wel een beetje trots over hoe ver we gekomen zijn.
1: Ja, heel goed. En de andere vakvrouw?
3: Ja, dat is Hanna Klarenbeek. Zij is van Paleis Het Loo.
1: Ja.
3: Dus met Paleis Het Loo, met de Boybos van Beuningen, met andere buitenplaatsen. Een samenwerking. En zij heeft aangeboden om naar het Huis van Donk te komen tijdens de fair. En zij geeft een lezing en zij heeft een boek geschreven over. Ik heb het je net verteld, weet je nog?
1: Perceelprinses, als het goed is.
3: Ja, gaat iets verder.
1: Oh, iets verder. Nee, dan weet ik het niet.
3: Penseelprinsessen en broodschilderessen.
1: Oh, broodschilderessen.
3: Ja,
1: dat
3: en
1: was
3: dat gaat over vakvrouwen, over schilderessen uit de 19e eeuw.
1: Ja.
3: En die zijn een beetje... Vroeger had je best wel dat vrouwen toch... Mannen konden vrouwen moesten altijd meer presteren en beter presteren. En nog werden ze vaak in een hoekje weggedrukt.
1: Mm-hmm.
3: En daar heeft Hanna Klarenbeek een onderzoek naar gedaan. En, daar is ze dan een boek over geschreven. Daar gaat ze een lezing over geven.
1: Okay.
3: En dat is ook... Ja. Ook weer hartstikke leuk om een keer mee te maken.
1: Ja, wel interessant inderdaad. Want inderdaad...
3: En dat kan wel. En daar zijn ook nog plaatsen voor vrij. Dus alles is terug te vinden op onze website.
1: En de website is, voor de mensen die luisteren, die even snel...
3: Buitenplaatsethuisdedonk.nl.
1: Kijk, helemaal goed.
3: En dan huis met HUYS.
1: Ja,
3: en
1: op de oude manier.
3: NCK, alles op de ouderwetse manier.
1: Ouderwetse manier geschreven, precies. Ja, nee, inderdaad. Want wat u zei, als je naar een museum gaat, dan zie je vooral schilderijen van mannen hangen. Maar vrouwen... zie je niet zo vaak.
3: Nee, dat klopt. Ja. Ja, het was echt een hele een vergeten generatie eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja, zonde.
3: Maar dat wil niet zeggen dat we hebben natuurlijk ook nog een tafting. Dat is moet je met een pistool schieten op en dat is ook een bijzondere techniek.
1: Ja.
3: Dat is ook heel mooi en dat is ook voor iedereen toegankelijk.
1: Okay.
3: We hebben houtsnijwerk, dat is ook voor iedereen toegankelijk. Dus we hebben ook heel veel dingen op en de Floating Farm komt en die geeft ook 3 keer per dag een lezing.
1: Okay.
3: Ook voor iedereen toegankelijk.
1: Ja.
3: Dus, en daarnaast zijn we niet alleen maar dit soort dingen bezig, maar hebben we ook voor de kinderen een superleuk programma. We hebben
1: een heel mooi klimpark.
3: Ja, echt voor kinderen. En dat is echt wel een uitdaging op zich. We hebben de modellenbootjes, we hebben ezelsknuffelen, we hebben boogschieten. We hadden nog iets, maar ik ben het even kwijt.
1: Geef ik dat genoeg te doen in ieder geval voor de kids.
3: Schermen voor kinderen.
1: Okay.
3: Is ook superleuk natuurlijk om te doen.
1: Zie je niet vaak.
3: Nee, daarom. En er is ook een kampement van Via Gladiatorum.
1: Mm-hmm.
3: En dat is ook al leuk voor kinderen om dat te bezoeken.
1: Okay.
3: Beetje spannend en een beetje leuk ziet dat eruit.
1: Ja. Mooi. Dan zijn er nog 2 dingen. Wil ik het daar heel graag over hebben. Maar eerst gaan we heel even onderbreken. Even naar een stukje muziek.

0: Have it all.
1: Jason Mraz, Have It All, hier bij Radio 3x2 bij Radio Ridderkerk. En we gaan eerst weer eens even schakelen met Aad. Want Aad, waar fietsen jullie?
2: We rijden Vogelvliet, Koolmees nu. En dat is de aansluiting straks even tussendoor. Dan naar de Oosterparkweg. Met andere woorden, nog een minuut of wat. Als we ons straks weer melden, dan zijn we op de laatste kleine rust van 3x2 van dit jaar.
1: Kijk, ze zijn bijna bij de laatste rust dus in het Oosterpark. Daarover straks meer. Eerst gaan we even met Anja de Geus verder praten over de Dongse Ver van komende week. Want twee dingen die ik nog graag even wil bespreken. De eerste gaat over een rondvaart over de Nieuwe Maas. Vertel.
3: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk voor ons een nieuw onderdeel. Ja. En de verkoop daarvan loopt eigenlijk best goed. Dus ik denk dat ook veel mensen dat wel leuk vinden. Ja. En je kan een rondje over de Nieuwe Maas varen met mooie klassieke Italiaanse taxi, ouderwetse taxiboten zijn het eigenlijk. Ja, ja, ja. Die vroeger in Venetië ingezet werden. Okay. En het zijn echt prachtige boten. En de zaag is natuurlijk ook, je kan het vanuit de achterkant van de zaag kan je niet zien vanaf Ridderkerk.
1: Nee.
3: Maar het is een ontzettend leuk stukje. En er is van alles ook te zien met sporen van de Rotterdamse haven van vroeger. En,
1: ja, zeker.
3: Ja, alles. De mooie natuur, het eb en vloed, de geultjes die gegraven zijn. Het is natuurlijk nu een vrij droge periode geweest.
1: Ja.
3: En wat ik zelf, ik vaar daar zelf wel regelmatig langs. Wat ik altijd een leuk stukje vind is aan het einde van ons rondje, zeg maar, dan staan er altijd, als het heel warm weer is, de koeien in het water.
1: Oh, in het water?
3: Een soort pootje aan het baden. Vind ik zo'n grappig gezicht. Denk nou ja. Oh, die hebben ook een dagje uit vandaag.
1: Die zijn ook even, ja, lekker.
3: Dus ik hoop dat ze de volgende week zaterdag ook staan.
1: Ja, dat
3: ze meewerken met ons. Ja,
1: ja. En die klassieke Italiaanse taxibootjes, moet daar nog voor gereserveerd worden? Of?
3: Ja, dat staat allemaal op de website.
1: Okay.
3: De kosten zijn voor 45 minuten €22,50.
1: Ja.
3: En dat is ook superleuke ervaring. En ook als je dan terugvaart, gaan ze echt een stukje harder. En doen ze nog een beetje spelenvaren erbij.
1: Ja, precies.
3: Dus dat is ook alweer een leuke ervaring. Dus ja.
1: Ja, want inderdaad, ik zag een berichtje in de combinatie voorbij komen daarover.
3: Ja, klopt.
1: Ook, met fotootjes erbij. Maar het zijn wel echt hele leuke bootjes.
3: Mooie dus, boot. Ja,
1: ja, zeker. Ja. En dan de zondag, de laatste dag van de Dongse Ver, dan is er een speciaal optreden.
3: Ja, van de Hermes Huizenband.
1: Kijk, echt een regio klassieker kunnen we wel noemen.
3: Ja, en zij bestaan ook 40 jaar. Dus zij hebben ook een soort jubileum. En wat ik leuke vind van de Hermes Huizenband is dat je ook ziet dat er 3 generaties naar de buitenplaats komen om het te bezoeken.
1: Oh, echt?
3: Ja, want je kan als je een jaar of 20 bent, dan zijn je ouders kunnen een jaar of 40 zijn.
1: Ja.
3: En je opa en oma een jaar of 60.
1: Ja, precies.
3: Dus dat is allemaal
1: die hebben allemaal de Hermes Huizenband.
3: Allemaal de Hermes Huizenband zijn ze mee opgegroeid.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en voor de mensen die graag naar het voetballen gaan, die horen de Hermes Huizenband nog steeds in een bepaald stadion als er gescoord wordt.
3: Zeker.
1: Dus die zal ook vast voorbij gaan komen.
3: Ja. En ik hoop dat jullie van de week een beetje aandacht aan de Hermes Huizenband schenken, zodat de mensen eraan herinnerd worden dat ze zondag op de Dongse Ver zijn.
1: Zeker weten, ja. En de Hermes Huizenband. Hoe laat treden ze op? Van hoe laat het slaat?
3: Zij treden zelf om 4:30 op. En we hebben om 2:45 het programma van Jan Dirk Delen.
1: Okay.
3: En daarvoor kunnen ze rondlopen. Zijn er wat kraampjes. Er zijn wat foodtrucks. Dus een gezellige sfeer.
1: Ook zondag wordt het weer een hele gezellige dag. Gewoon.
3: Ja, het wordt zeker een mooie dag.
1: Ook. Ja, precies. Ja, en zaterdag dan is Radio Ridderkerk er ook weer bij natuurlijk.
3: Ja, gezellig.
1: Ja, zeker weten. Dus dan gaat dat helemaal goed komen. Is er zelf nog iets wat je heel graag zou willen delen met de luisteraar over de Dongse Ver? Behalve kom.
3: Ja, nou ja, dat is eigenlijk wat ik wil delen. Ja. Mensen, kom zoveel mogelijk naar de Dongse Ver. Het is een hele organisatie om alles voor elkaar te krijgen. We werken met ontzettend veel vrijwilligers. En zou het ook heel leuk zijn als veel ridderkerkers naar de Dongse Ver of naar de Hermes Huizenband komen.
1: Zeker weten, ja. En voor meer informatie ga dus even naar de website buitenplaatshethuistendonk.nl. En huis en donk op de oude manier geschreven. Met een
3: keurige
1: en een C. Helemaal goed. Ja. Arja, ik wil hartelijk danken voor de komst.
3: Ja, en tot volgende week.
1: Tot volgende week, zeker weten.

0: Ja, hij luistert nog steeds naar Radio 3x2. En de laatste keer dat wij naar Aad gingen, waren ze onderweg naar de laatste rustplaats van dit jaar. Aad, zijn jullie er al?
1: We zijn wel de laatste rust inderdaad, waar de postzakken weer klaar liggen, de limonade klaar staat en de snoepkram en alles kan nog eens een keertje gebeuren. Ja, je moet nu een kans gaan grijpen, denk ik, Omar, want voor je het weet ben je te laat. We staan deze keer op de verharde parkeerplaats. We staan vaak op het grasveld, maar dat is niet heel erg handig op dit moment, denk ik, om op het grasveld te gaan staan. Dus wij staan op de verharde parkeerplaats langs de Oosterparkweg bij Drievliet. En daar gaan we straks ook even een gesprekje hebben nog met een duimlijnwinnaar. Eigenlijk de hele groep, want de groep van Aardoom heeft natuurlijk gisteren gewonnen. En dan moeten we nog eventjes wel zaken mee doen voordat 3x2 afgelopen is. Ze hebben nog wat te goed van ons namelijk. En je kan dan niet zomaar die kinderen alleen laten. Kom hier een grote vriend aan, hij rijdt bij Van Driel. Hoe gaat het?
2: Goed, heel goed.
1: Heel goed. Hoe is het met je versiering op je fiets?
2: Nou, de rolmaat begeeft het bijna. Die vindt niet leuk, al die regen.
1: Nee.
2: Maar voor de rest blijft alles wel redelijk zitten.
1: Oké. Dus eigenlijk valt het mee bij jou. Want ik heb heel veel spullen onderweg zien liggen wat overal van fietsen viel. Dus je komt goed weg.
2: Ja, zeker. En er liggen zeker veel spullen. Bij Bokfilms is alles helemaal doorweekt. Dat is allemaal van papier. Dat is allemaal kapot.
1: Uh-huh.
2: Ja.
1: Dus een wijze les voor volgend jaar?
2: Amper papier.
1: Ja, ja, of het goed gaan beschermen. Nou oké, okay, wijze les, dankjewel. Gaan we naar de limonade, vind je niet?
2: Ja.
1: Oké, geregeld. Straks als we terug zijn, dan gaan we proberen een gesprekje aan te knopen met de kinderen van Aardoom. Die dus gisteren die duimlijn hebben gewonnen.
0: Ja, ja, de winnaars van de duimlijn straks bij Radio 3x2. Goed nieuws in ieder geval voor de fietsers. Want vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten steeds vaker en langer droog. En komt de zon wat meer tevoorschijn. Temperaturen zo rond de 20 graden. Het is daardoor aan de koele kant voor de tijd van het jaar. De wind waait matig langs de kust vrij krachtig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor en blijft het op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts koelt het aardig af tot rond de 10 of 11 graden. Langs de kust blijft het met 16 graden vrij zacht. Er staat landinwaarts weinig wind. Morgen dan is er af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de loop van de middag krijgt de zon steeds meer ruimte en blijft het droog. De temperatuur stijgt dan tot maximaal 21 graden.

0: Boston van Stella Lefty hier bij Radio 3x2. Nog een kwartiertje tot het nieuws. Ik kan u vast vertellen dat als u veel gebruik maakt van de A15... dat u even op moet letten. Want vanaf vandaag begint een nieuwe reeks werkzaamheden tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Het asfalt is op verschillende plekken toe aan vervanging. De werkzaamheden duren tot en met 26 oktober... en maken deel uit van het groot onderhoud dat tot en met volgend jaar doorgaat. Rijkswaterstaat voert het werk voornamelijk uit tijdens weekenden en vakanties. Ook het reguliere onderhoud aan de snelweg gaat door. Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer omgeleid. In de weekenden kan de extra reistijd daardoor oplopen tot 30 minuten. Tijdens de meerdaagse afsluiting die in oktober wordt verwacht, kan de vertraging op werkdagen oplopen tot 60 minuten. De eerste afsluiting die is vanaf vandaag 9 uur tot maandag 24 augustus 5 uur 's ochtends. En dan heb ik het over vanavond 9 uur 's avonds. De hoofdrijbaan van de A15 richting Ridderkerk en Gorinchem is dan afgesloten tussen het knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein. Van zaterdag 29 augustus 9 uur tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends, dus volgende week, dan is de parallelbaan van de A15 richting Europort en de Maasvlakte ter hoogte van knooppunt Benelux afgesloten. Ook de afrit Pernis op de A4 is dicht. Wilt u nou weten waar alle werkzaamheden zijn de komende tijd? Ik zal ze niet allemaal opnoemen, dat is iets te veel. Ga dan naar rwsverkeersinfo.nl of kijk op rijkswaterstaat.nl/A15 onderhoud Maasvlakte Vaanplein. En we gaan naar Aad, hoor ik. Ik wilde zeggen met mijn vinger, nou, start mijn muziek in. Dank. Maar we gaan naar Aad. Aad, vertel.
1: Nou, wij hebben nog wat te doen, hè? Even de koptelefoon anders zetten, zo. Wij hebben namelijk nog de groep van Aardoom te goed. Want ze hebben gisteren de duimlijn gewonnen. En het is wel leuk om daar even met hun over te gaan praten. Het enige nadeel is dat je enorm vol staat met mensen en fietsen. En daartussendoor moet je dan even je weg naar die groep zien te omzuren. Dat zit helemaal niet makkelijk. Vooral niet omdat ik weet waar ze gebleven zijn. Ik dacht, als ze een plaatje gaan draaien, zijn we helemaal te laat bij ze. Op deze manier schiet het ook niet echt op. Wel gezellig parkeerterrein, hoor. Hier zo bij het Oosterpark. Dat wel. Je kan hem heel leuk rondlopen. En dan zie je nog eens een keertje wat. We moeten de jongens van Aardoom natuurlijk gaan ondervragen hoe dat nou is gegaan met die duimlijn. Wat ze hebben moeten doen om er doorheen te komen. Want we horen altijd dat het heel lastig is om er doorheen te komen met bellen. Dat komt gewoon omdat er letterlijk duizenden telefoontjes per minuut door die telefooncentrales heen worden gejaagd. Nou, ga daar dan maar eens een poging in wagen om dan op een paar telefoonlijnen in de uitzending te komen. Dat is geen sinecure. Jongen, zeg, het is hier druk. Niet te geloven, waar komen al die mensen opeens vandaan, joh. Nou goed, hey, de kinderen van Aardoom, die... Hey, weet jij waar de gastjes van Aardoom zijn gebleven?
2: Nee, niet.
1: Waarom weet je dat niet? Ja, ik zie daar al wat staan. Wacht, even linksom, even rechtsom, even tegen een paar voeten aanschoppen. Jongens, goedemorgen. Duik er even tussendoor. Hallo, Aardoom.
3: Hallo.
1: Hey, duimlijn gewonnen.
3: Zeker.
1: Mooi, man. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
3: Te vaak gebeld.
1: Maar ik hoor iedereen altijd zeggen van het is zo moeilijk.
3: Blijkbaar dit keer niet.
1: Niet?
3: Nee.
1: Is het nou geluk hebben of ben je nou gewoon zo goed als je belt?
3: Wij zijn gewoon hartstikke goed.
1: Oké. Okay. Ja. Wees er trots op. Eet smakelijk.
2: Bedankt.
1: Hoe kan je nou vertellen over duimen als je zo zit te snoepen, man?
2: Ja, weet ik niet.
1: Nou ja, goed, het praten gaat nog aardig goed. Dan moet je niet weer je mond aftanken natuurlijk. Kan je nog geen antwoord geven. En jij hoort toch ook bij Aardoom?
2: Ja.
1: Jij hebt toch ook gebeld?
2: Nou, ik heb alleen niet gebeld.
1: Oké, ga verder met eten. Lekker. Jij hebt wel gebeld, hè?
2: Nee, nee.
1: Maar waarom niet?
2: Ik vergat elke keer.
1: Ik snap alleen niet, hoe kan je dan winnen met de duimlijn als niemand belt? Heb jij gebeld? Hoe vaak?
4: 200 keer.
1: Niet te geloven. En hoeveel ben je in de uitzending geweest ervan?
4: 6 keer.
1: Dat vind ik nog knap, hè? En op wie heb jij toen gestemd?
4: Op Aardoom, nummer 3.
1: De enige, niet voor andere groepen?
4: Nee.
1: Waarom niet? Zijn toch ook vrienden allemaal?
4: Nee, wij willen winnen.
1: Oké. Maar goed, als het spel natuurlijk hetzelfde blijft, dan maakt het toch niet uit?
4: Jawel, dan kunnen we alsnog wat iets winnen.
1: Oké, dus jij bent er wel echt heel streng in?
4: Ja.
1: Oké, dat vind ik wel een leuke instelling. Nou, gaan we weer verder met je snoepgoed. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Jullie hebben gewonnen.
5: Ja.
1: Met de duimlijn.
5: Ja.
1: Hoe vaak heb jij gebeld?
5: Ik heb nog niet gebeld.
1: Niet?
5: Nee.
1: Maar gisteren, toen ik bij jullie was met fietsenversieren, zei je dat je heel vaak zou gaan bellen.
5: Nou, ik ben het een beetje vergeten en we hadden ook niet echt tijd.
1: Oh ja, nee, je had het druk, dat snap ik. Hebben jullie patat gehad bij de sponsoring?
5: Ja.
1: Kijk, dat bedoel ik. Ja, dan heb je het veel te druk om te bellen.
5: Ja.
1: Er moet patat gegeten worden. Goed joh. Hey jongens, hey meisjes, zing eens met ons mee. Hoe gaat het heel verder?
5: Goed.
1: Nee, dat, als ik zeg, hey jongens, hey meisjes, doe eens met ons mee. En dan?
5: Je kent toch die hit wel, gaat over 3x2.
1: Heel goed, hij kent het 3x2 lied. Ik ben trots. Heb je een beetje geduimd nog?
5: Ja.
1: Hoe vaak?
5: Vaak.
1: En hoe vaak ben je erin geweest, denk je?
5: Eén keer.
1: Nou, dat is niet zoveel voor heel vaak bellen. Nou, vooruit mij, ik ben er wel doorgekomen. Hey, en jullie groep heeft gewonnen, de duimlijn.
5: Ja.
1: Is dat fantastisch?
5: Zeker.
1: Jullie wilden dat heel de week al en dan heeft het tot de allerlaatste geduurd. En weet je wat het leuk is? Jullie krijgen een prijzenpakketje, een tasje met inhoud van ons. Alleen dat ligt nog in de auto van Erik. Weet je wie Erik is?
5: Nee.
1: Erik is die man die altijd zegt goedenavond met de duimlijn.
5: Oh, oké. Okay.
1: Dat is Erik. En Erik is ook de man die in de allereerste auto rijdt, dus nog voor de tempo-rijders.
5: Nou, leuk.
1: In die auto, daar liggen jullie prijzen, dus die gaan we straks aan jullie geven.
5: Is goed.
1: Heb je er een beetje zin in?
5: Ja.
1: Het is een heel leuk tasje van de RTV Ridderkerk en daar zit het een en ander in, eetbaars en ook ander speelgoed. Dus dat gaat wel voor elkaar komen. Dat gaan we zo even regelen. Je zit nog steeds te eten, man.
4: Ik heb net wat heel veel voor de euro gekocht.
1: Een hele zak. Maar dat moet je nog de hele week doen. Je hebt nog een week vakantie.
4: Oh nee, we hebben genoeg soep in huis.
1: Oh, dus het mag op nu?
4: Ja.
1: Nou, eet smakelijk dan nog. Heb ik jou net al gezien? Ja, hè?
4: Nee.
1: Nee. Ik heb een paar van die hoedjes voor jullie op de weg zien liggen onderweg. Kan dat?
4: Nee.
5: Hoedjes?
1: Was dat van andere groepen iemand? Van dezelfde hoedjes dan?
4: Ja, denk ik.
1: Oké. Okay. Nou goed, die zijn wel verloren. Dus die, ja, die zijn pech gehad. Hé, hey, jullie fietsversiering. Zit die er nog een beetje op?
4: Die van mijn vriend niet zo. Die van mij zit er nog wel een klein beetje op.
1: Ja, die heb je gewoon veel beter vastgemaakt.
4: Ja.
1: Je moet een beetje naar links rijden, kan je naar de camera kijken. Ja, precies dat.
6: Nee, als je dat nou is dat mooi, dan is dat mooi.
1: Dat is een geweldig shot als je zo rondrijdt. Ja. Hey, je wordt nou een televisiester, hè?
4: Ja, hoop ik.
1: Moet je goed beseffen. We gaan de prijsjes halen voor jullie, gaan we die uitdelen. En dan gaan we het laatste stukje fietsen. Ben je een beetje moe?
4: Nee.
1: Mooi, dan gaan we extra fietsen. We gaan nog naar Nieuw Lekkerland nu.
4: Oh.
1: Gaan we zwemmen.
4: Ja!
1: Er staat iemand achter die zegt van toch maar niet, dus we slaan hem over. Beste luisteraars, dit was vanaf de laatste parkeerplek dan ook de bijdrage van Radio 3x2. Maar we gaan natuurlijk straks nog verder fietsen. We zijn hier nog even op het parkeerterrein, we gaan die kinderen hun prijsjes geven. Daarna rijden we om Drievliet heen een stukje door, Drievliet, het zand nog. En dan via Ridderkerk Centrum komen we terug dan bij de fakkel waar zometeen die grote finale gehouden zou gaan worden. En natuurlijk zijn wij er ook bij. We spreken elkaar straks weer en dan zijn we onderweg terug naar de fakkel.

Monique Smit, de zus van Met Blijf Je Vanavond. Nou ja, blijf je vanmiddag kun je beter zeggen. Want Radio 3x2 is er nog tot 3 uur vanmiddag met de finale in de fakkel. We hoorden het net al van Aad, er wordt zometeen weer gefietst. En dan gaan ze onderweg naar de fakkel voor het laatste stukje alweer van dit jaar. Goed, daarmee zit mijn uitzendtijd erop. Ik ga het stokje doorgeven aan Helma Hoogendijk en natuurlijk technicus Stefan Koelen. Mijn technicus de afgelopen 2 uur was Remco Veldhuizen. Dankjewel weer Remco voor de techniek van deze 2 uur. Ik zou

0: 7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Haarmode Meijer,
4: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
4: Libra
3: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs.

0: als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
1: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546 of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs op deze zondagmiddag. En ik moet heel eerlijk zijn, het was eigenlijk de bedoeling dat dit ook de laatste keer was met in ieder geval met mijn bijdrage, maar ik heb ook al een lijstje gemaakt waarop ik nummers gezet heb van luisteraars die ze graag wilden horen. Ook van mijn eigen uiteraard ook wat lievelingsnummertjes waar ik gedraaid heb al die tijd, denk ik al, tussen de 30 en 35 jaar al, dat ik het programma mag presenteren bij Radio De Kerk. Maar ik heb te horen gekregen dat we over 14 dagen in ieder geval ook nog hier vanuit deze studio een programma kunnen doen. Dus daar hou ik het op. En misschien wordt dat gelazen, maar ik ben bezig om iets te regelen voor dat ik toch mijn eigen muziek die ik graag wil draaien in dit programma, en muziek die elke dag op de radio te horen is, om op een of andere manier toch op een stikkie kan krijgen. En als dat lukt, dan gaat het gewoon door voorlopig. Dus dat even gezegd hebben. Maar dit lijstje is eigenlijk toch al bedoeld van ik heb wat nummers doorgekregen die ik erin gezet heb. En onder andere ook Johnny McKee voor je. Dit is afkomstig van het album The Mirror on the Wall uit 2018 en draagt de titel The Valley of Tears. Een van die, zijn allemaal die ik al heel veel gedraaid heb. Chef van Oudstel, de stilte van het land.

krassen in het grind. Door de openstaande ramen komt de geur van de fornuizen, het gefluister van de vrouwen of het schreien van een kind. En over de bruine velden trekken traag de brede paarden,

Ja, het blijft mooi. En dat was natuurlijk John Prine van het album Fair and Square. En die hoorde Long Monday uit het jaar 2005. Robert Plant, ja, beter bekend van zijn rockperiode. Maar samen met Alice Krauss hebben ze een heel mooi album uitgebracht. Met als titel Raising Sand. Ik heb het verschillende keren gedraaid. En trouwens, alle nummers die je vandaag hoort, heb ik al verschillende keren gedaan. Op één na. In ieder geval, dit dan niet. Through the morning, through the night.

Beloved to Wife. En dat was Nathalie Marchand van het album Tiger Lily uit het jaar 2000. En toen ik haar voor het eerst hoorde, want ik heb nog nooit iets van haar gedraaid, dacht ik in eerste instantie aan Sandy Denny en, of een kruising tussen Beth Hart en ja, eigenlijk al het wel iets van weg. In ieder geval, ik zal er waarschijnlijk ook de volgende keer een nummertje van opzetten van dit hele mooie album Tiger Lily. Ga verder met, ja, kan het ook anders, die mag niet ontbreken, Dimitri Vettoren. Met twee aapjes op de schouder.

jazz roll in The Midnight. En dat was Chip Taylor samen met Cuddy Rodriguez. Van het album Let's Leave This Town. Uit het jaar 2014 alweer. En een van die fantastische duo's die ik toch regelmatig gedraaid in Silent Souvenirs. Ook Sam Baker kwam regelmatig aan het bord van het album Pretty World Orphan.

vind het nog steeds een van zijn mooiste nummers. Boudewijn de Groot met De Vondeling van Ameland. En hij heeft meer mooie nummers uiteraard. Ik heb er ook heel veel van gedraaid. Don Williams, Ghost Story.

Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid wellicht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten, en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in een nacht, alleen dan

Maar een vreemde stem, geen woord smeekt van verdriet. Herken ik evenmin de echo van mijn voetstap. En herinner mij de klank van mijn naam niet. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten. En ik weer zacht haar hart kon horen slaan. Zoals zij naast mij neerlag in de nachten. Alleen dan zou ik huiswaarts gaan.

en ik weer zacht haar hart kon horen slaan. Zoals zij naast mij neerlag in de nachten. Alleen dan zou ik huilen.

0: slaap. Zoals hij naast mij lag in de nachten. Alleen dan zou ik haar niet zwaar gaan.
1: Ja, naast een Ben Doelman heeft er nog heel veel mooie solo-platen gemaakt. En ik heb het dan over, uiteraard over Ernst Jans. Dit keer draaide ik huiswaarts. En ja, ik heb ook heel veel van hem gedraaid. En misschien in de toekomst, als het allemaal gaat lukken, had ik wat voorzet uiteraard. Let's go in. Hij mag nooit ontbreken. Sisters

ook deze hoort erbij natuurlijk bij het zogenaamde afscheidslijstje. Robert Long met weet je nog geen... En ik heb het in het begin al gezegd. Het is nog geen afscheidslijstje, maar over 14 dagen mag ik nog een programma doen uit deze studio. En ik ben bezig om toch mijn muziek voor elkaar te krijgen. En als dat allemaal lukt, laten we gewoon doorgaan. We gaan eruit met, ja, hoe kan het ook anders? Hoi, een van mijn favorieten, een van mijn trouwste luisteraars. Dat nummer mag gewoon niet ontbreken. Zeker niet als je een afscheidslijstje gaat maken. Dick van Altena, als ik jou niet had gekend. Volgende week is de beurt aan Rudy John met haar uitvoering van het stille programma. Ik hoop er over 2 weken weer te zijn. Mijn naam is Dieke Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.

Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Bierradio.nl. Fijn dat u weer luistert en we gaan er vandaag toch maar weer eens een beetje swingende uitzending van maken. Want ja, het is tenslotte nog zomer en in de meeste tijd van deze dagen schijnt het zonnetje toch nog wel behoorlijk veel. En er hoort lekkere groovy muziek bij, maar er hoort ook een lekker glas bier bij. Voor vandaag hebben wij als bieradvies de Gauloise Ambrée van de Brasserie Duboc uit Purnode, vlakbij Dinan in België. Een mooie oude familiebrouwerij en een prachtig mooi bier. Gewoon een lekker amberbier. Niet te moeilijk, niet te ingewikkeld, maar wel heerlijk van kwaliteit. En drink lekker weg zo op een zomeravond. Zoals ik al zei, we gaan lekker groovy muziek doen. Dus wat is er leuker om te beginnen met die oude hit van Earth, Wind & Fire, Let's Groove!

Heerlijk ouwetje van Earth, Wind and Fire. Let's groove. En we gaan de hele uitzending van Jazz and Easy vullen met een beetje groovy muziek. En zo kwam ik ook uit bij Sandy Rivera. Nooit van die man gehoord. Maar dat blijkt een DJ te zijn uit Amerika die onder allerlei artiestennamen dingen heeft gedaan. Zoals ook het project Kings of Tomorrow. En daar hebben we een nummer van klaarstaan. En dan, zingt hij dat, dan speelt hij dat samen met zangeres April. En dat nummer heet Fall For You.

The Kings of Tomorrow, Fall for You. Ja, swingend muziekje, disco-achtig en vooral een DJ-dingetje. Dus we gaan maar gauw door naar Chaka Khan, want dat is weer echte muziek. Niet dat de DJ-muziek geen echte muziek is, maar het is natuurlijk niet echt helemaal dat je zegt van we hebben een lekkere band staan met allerlei artiesten die samen mooie muziek maken. Zoals Chaka Khan destijds deed met haar band Rufus. Ze brak in 1974 door, dankzij Stevie Wonder die haar met het nummer Tell Me Something Good ineens een hele bekende dame maakte. Nou, daarna werd het alles alleen maar een succes. En wij draaien een wat minder bekend nummertje van haar, Like Sugar.

lekkere groovy song van Chaka Khan, Like Sugar. En om in de groovy sfeer te blijven, moeten we natuurlijk even over naar JK. De kenners weten dan dat ik het heb over zijn band Jamiroquai. Ja, prachtige muziek gemaakt. Vooral in het begin een beetje in de acid jazz scene. Maar daarna ook wel andere stijlen. Het derde album was misschien wel zijn succesvolste of hun succesvolste album. En daar stond ook een van hun grootste hits op, Cosmic Girl.

De echte kenners hoorden natuurlijk dat dit een remix was van de originele single Cosmic Girl. Maar het blijft een heerlijk swingend nummer in deze groovy uitzending van Jazz and Easy. En dan gaan we over naar Sade. De band vernoemd naar de zangeres Sade, dat overigens niet haar echte naam is. Maar Sade heeft ook wel wat swingende nummers opgenomen. Maar vooral ook natuurlijk veel ballads. Maar we hebben er eentje klaarstaan. Dus een beetje een mix tussen die twee eigenlijk. En dat heet Nothing Can Come Between Us.

semi-swingend, semi-groovy Sade met Nothing Can Come Between Us. Van de ene zangeres naar de andere komen we bij Lauryn Hill, die u misschien nog wel kent van de hiphopgroep The Fugees. Zij is zelf zangeres, met name ook hiphop zangeres, actrice, allerlei andere dingen heeft ze gedaan. En vooral lekker zingen met dit nummer dat u waarschijnlijk nog wel kent, Two Up That Thing.

Lauryn Hill met Do Up That Thing. We gaan gauw naar Incognito, want in een groovy uitzending, een funky uitzending, een swingende uitzending, hoort natuurlijk ook die prachtige band Incognito thuis. Die we trouwens heel vaak laten horen in dit programma, omdat het zo'n lekkere band is. We hebben een nummer uit 1996 teruggevonden van een van de beginalbums, het album Beneath the Surface. En dat nummer heet Out of the Storm.

Heerlijk. En zo'n slepende beat, zoals we die kennen van Incognito, swingende muziek. En altijd fijn om naar te luisteren. Heel veel albums hebben ze al gemaakt. Dat geldt niet zozeer voor de Brand New Heavies. Die hebben ook wel heel veel albums gemaakt, maar niet zoveel als Incognito. Die Engelse, Londense acid jazz band. Maar die hebben natuurlijk wel ook heel veel fijne albums gemaakt met swingende groovy muziek, zoals Stay This Way.

Je moet ervan houden van die swingende muziek van de Brand New Heavies. Maar het is, wat ik zeg, altijd lekker groovy en funky. En deze Jazz and Easy uitzending staan we helemaal stil bij lekkere, ja, swingende muziek. Komen we ook uit bij Silk Sonic. Dat prachtige project van die twee grootheden. Anderson Paak en vooral natuurlijk Bruno Mars. Die geweldige zanger die ook wel een beetje wordt vergeleken soms met Michael Jackson. Hij kan sowieso prachtige nummers schrijven en heeft ook een schitterende stem. En hebben dat prachtig mooie nummer in 2021 gemaakt. Leave the Door Open.

Blijft een prachtige compositie, dit nummer van Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson .Paak, Leave the Door Open. Ja, en over Bruno Mars gesproken en mooie composities. Ja, vorige week is er een nieuwe single uitgekomen van Bruno Mars samen met Lady Gaga. Of van Lady Gaga samen met Bruno Mars. In ieder geval, ze zijn met een aantal andere artiesten de studio ingedoken. En hebben een prachtig nummer geschreven. Dat langzaam een hitje begint te worden. Of het nou op het album van Lady Gaga gaat komen. Of op een nieuw album van Bruno Mars. Dat zou ook wel interessant zijn. Of misschien komt het helemaal niet op een album. We weten het niet. We gaan in ieder geval naar die nieuwe single luisteren. En die heet Die With A Smile.

Nou, best een grappige plaat van Lady Gaga met Bruno Mars. Maar je hoort toch wel heel duidelijk de invloed van Bruno Mars. Niet alleen in de compositie, maar ook in de productie van het nummer. Maar ja, dat zal best een aardig hitje worden. We gaan nog even wat instrumentale dingetjes doen voordat we aan het eind zijn van deze Jazz and Easy. Fijn dat u weer luistert trouwens. En dan komen we uit bij de inmiddels 66-jarige Kirk Whalum, Amerikaanse smooth jazz saxofonist, die jarenlang heeft getoerd met Whitney Houston, maar vooral heel veel in de jazzwereld heeft gedaan. En wij gaan naar hem luisteren met Baraya.

blijft de fantastische saxofonist Kirk Whalum. En ja, we ook hem hebben we al vaker gedraaid. Maar het blijft inderdaad gewoon een hele goede artiest. We gaan van een hele goede artiest over naar weer zo'n DJ. Dat zeg ik een beetje denigrerend en zo bedoel ik het niet. Maar ja, het is altijd leuk als die mensen een beetje allerlei dingen aan elkaar mixen. En dan krijg je een nummer als Paris City Jazz.

Ja, met deze DJ-achtige muziek zijn we bijna aan het eind van de uitzending van Jazz and Easy. En we gaan nog een beetje verder met de DJ-muziek van Funky Destination. Ook allerlei aan elkaar gemixte jazz-achtige tonen. Op zich lekker in een uitzending van Jazz and Easy met allerlei groovy, funky muziek. Hopelijk heeft u ervan genoten. Volgende week zeker weer luisteren. En dan gaan we weer eens wat terug naar de oude jazz of de echte jazz, hoe je het ook allemaal wil noemen. We proberen het altijd een beetje af te wisselen. We bedanken Bob ten Bree voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. En wel trusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fischen,
6: Haarmode Meijer,
8: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libra
3: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Hi, this is Miriam Stockley of AO Music. You are listening to the wonderful sound of Stocks Out in Nachtwald on your one and only radio SLOR with your host Tim Van Fien.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Beste mensen, een heel fijne avond gewenst hier. Rondom luidsprekers natuurlijk weer in een ruimtelijk stereo. In deze studio 3 van RTV Ridderkerk. We zijn hier nog heel eventjes, want we gaan naar die nieuwe studio toe. En dat mag gevierd gaan worden, denk ik. Ik zeg u een hele fijne uitzending hier vanavond. Met klanken van onder andere Adriaan van Ziegler, Hidonic Grassus. En echt nu de Moody Blues met die opname van de BBC destijds. Vorige week rijden we de studioopname, nu de echte aflevering destijds. Straks achter Nachtvalt, u maakt uw beelden bij gedraaide klanken.

Ja, de tand destijds doorstaan was de opnametechniek niet geweldig natuurlijk. Maar het nummer blijft een topper. Tuesday Afternoon, de Moody Blues.